0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loos ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze. In een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze. In een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Kink Distortion.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
5: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Voor het eerst in jaren is het aantal gerichte aanslagen met explosieven gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. In de eerste helft van het jaar waren het er net geen 600, terwijl het een jaar geleden nog meer dan 700 keer gebeurde. De burgemeester van Rotterdam is blij met de daling, maar vindt elke explosie er nog één te veel. Er is gisteravond een man neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is niet meer gevonden. De schietpartij zou volgens de politie niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. Justitieminister Van Wil probeert landen in West-Afrika te beïnvloeden om drugsbaas Bolle Jos terug naar Nederland te krijgen, schrijft de Telegraaf. De boodschap is helder. Bolle Jos vormt een gevaar en je wil hem niet in de buurt hebben. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone. De justitieminister van dat land wil ook met Van Wil praten. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben als vrijdag een nieuwe brug tussen beide landen officieel wordt geopend. President Trump dreigde weer om de importtarief op Canadese producten te verhogen. Met een buurman die zo dreigt, wil Canada geen feest vieren. De brug gaat wel gewoon open voor verkeer zoals de bedoeling was. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Go King Distortion!

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feest in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Over de identiteit van slachtoffer en dader en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Het staat volgens de politie los van de Vierdaagse feesten. Er is een daling te zien in het aantal aanslagen met explosieven en dat is voor het eerst in jaren. In het eerste halfjaar werden bijna 600 aanslagen gepleegd, een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de aanslagen wordt bijna altijd zwaar vuurwerk gebruikt, soms ook met brandstof en de daders zijn vaak jongeren. In het zuiden van Frankrijk breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. In de regio tussen Nice en Marseille is binnen een paar uur zo'n groot gebied in vlammen opgegaan dat honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn bijna 1000 brandweermensen bezig het vuur onder controle te krijgen. In het gebied geldt code rood. En in Oostenrijk gaat het geboortehuis van Adolf Hitler vandaag open als politiebureau. Dat moet een eind maken aan de komst van neonazi's. Die gebruiken het huis in Braunau am Inn vaak als bedevaartsoord. Er is ook kritiek dat het nu een politiebureau is. In 1939 zei Hitler al dat het zijn wens was om er een overheidsgebouw van te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.
13: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
11: Kink.
14: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
15: Vandaag een hele bijzondere dag. 22 juli 2026. Zo'n dag dat je nog weet waar je vorig jaar was.
16: Hey Mike, goedemorgen.
15: Goedemorgen metalvrienden. Het is die dag. Een jaar geleden overleed icoon Ozzy Osbourne. En jij weet nog precies waar je was en wat je deed toen je dat hoorde. Natuurlijk gaan we dit uur aandacht besteden aan dat overlijden van Ozzy Osbourne. Gaan we natuurlijk ook een track draaien van Ozzy Osbourne. En ga ik vertellen waar ik toen was. En het was een heel rare plek eigenlijk. Wat er toen gebeurde. Maar goed, dat straks. Vandaag is het ook de Roze Woensdag in Nijmegen. Dag 2 van de Vierdaagse. Dag van Wiegen, geloof ik. En daar lopen de mensen nu weer de 30, 40 en 50 kilometer. Dag 2 van die Vierdaagse. En wij gaan altijd kijken wat er in het land gebeurt qua concerten. En vanavond in The Little Devil in Tilburg speelt een band die ik bijzonder goed vind en waarvan ik ook hun albums met liefde luister. Ik heb het over de band Riot City. Vanavond dus op het podium Little Devil Tilburg. En nu in Keihard in de ochtend. Dit is Eye of the Jaguar van Riot City. Goedemorgen.
13: Keihard in de ochtend met Mike Arns. Kink Distortion.

ook zo'n icoon waarvan ik erg onder de indruk was toen hij overleed. Chuck Schuldiner natuurlijk van Death. En je hoorde Pull the Plug van Death. En over overleden iconen gesproken. Het is vandaag dus die dag, 22 juli. Exact een jaar geleden kwam het nieuws tot ons dat Ozzy Osbourne op 76-jarige leeftijd was overleden. En het was 2 weken na zijn shows, laatste shows met Black Sabbath in Birmingham. En dat was een nieuwsje wat we niet zagen aankomen. Althans, ik niet. Totaal niet in de gaten dat dit zou gebeuren, maar volgens mij niemand. Ik zei al, dit is zo'n moment dat als je het hoorde, of toen je het hoorde, dat je precies wist waar je was op dat moment. Je kunt je nog exact herinneren. En ik kan natuurlijk nu niet in jullie hoofd kijken, maar ik kan wel mee vertellen waar ik was. En het was een heel raar plekje namelijk. Het was namelijk de jaarlijkse kermis bij ons in het dorp. Ik woon in een klein dorpje aan de Duitse grens en dat was de jaarlijkse kermis. En ik stond er met een aantal vrienden biertjes te drinken in een hele volle feesttent. Ik speelde natuurlijk zo'n coverband met allemaal covernummertjes. En toen kreeg ik zo'n pop-up en ik zag het nieuws. En ik had in die vriendengroep nog 1 andere metal-liefhebber, dus daar kon ik het even mee delen. Maar daarnaast dus niemand. Je staat in een volle feesttent met 300, 400, 500 man en je kunt het daarna dus niet delen. Dus ik ben naar buiten gegaan, ik ben tegen een muurtje gaan staan. Ik heb het bericht nog 10 keer gelezen of zo. En ik dacht, godsidori. En toen ben ik weer naar binnen gelopen. De band had inmiddels pauze. Dat was ook juist het moment dat ik weer naar binnen wilde. En ik ben naar de gitarist van die band gelopen en gezegd, joh, kijk eens, Ozzy Osbourne is overleden. Zou je iets tributesachtig kunnen doen? Kun je misschien Paranoid spelen, hè? Iets voor de hand liggends? Antwoord was kort gezegd nee. En dat had te maken dat het niet bij het repertoire en bij het moment van de dag paste. Aan de ene kant snap ik dat. Aan de andere kant had ik zoiets van, potverdorie, wees eens flexibel. Maar goed, dat deden ze dus niet. Dus de hele dag, ja, je staat dus in zo'n feesttent en je staat daar alleen met je momenten. Dat is zo'n raar idee. Maar goed, dat was een jaar geleden alweer, jongens. En meisjes. En iedereen. En alle metalvrienden. En natuurlijk gaan we vandaag Ozzy Osbourne draaien in keihard in de ochtend op King Distortion. En natuurlijk het liefst een live fragment. En een van mijn favoriete nummers van Ozzy is Bark at the Moon. Ik denk een keertje geen Crazy Train of Mr. Crowley of die andere. Nee, Bark at the Moon. Die had ik lang niet meer gehoord. En dan niet zomaar Bark at the Moon, maar live. Ozzy Osbourne live is het lekkerst. Bark at the Moon.

Oké, uit de ochtend, King Distortion, goedemorgen. Dit was natuurlijk Mastodon, nieuwe album komt eraan. Marrow Deep, met een M, Marrow. En dat komt op 28 augustus uit. Weekje of 5 nog wachten, en dan is hij er. En je hoorde Snakes for Dinner, nieuwe single van Mastodon. Zometeen, King Distortion, komen Anthrax, Volbeat en Nightwish eraan. Maar eerst nog Metallica en One.

0: Motion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
8: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1.

0: Uit wat steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Dit is Kink Distortion.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Volgens de politie is er geen link met de Vierdaagse Feesten. Voor het eerst in jaren zijn er minder aanslagen gepleegd met explosieven, blijkt uit cijfers. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600 tegen ruim 700 in dezelfde periode vorig jaar. En een recordaantal gemeenten is nog niet klaar met de formatie, schrijft Binnenlands Bestuur. 16 gemeenten hebben nog geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20.
12: King. Distortion.

Volbeat, Still Counting. King Distortion, dus Kat in de ochtend, goedemorgen. Over 2 maanden komt een nieuwe album van Anthrax uit. En die heet Cursum Perficio. En toen was ik nieuwsgierig. Ja, ik heb het al een paar keer aangekondigd. Maar wat betekent het nou eigenlijk? Het is Latijn. Letterlijk betekent het de loop of de koers of de reis. En Perficio is ik voltooi. En dan zijn de vertalingen, ik voltooi mijn reis. Ik maak mijn tocht af. Ik voltooi mijn levensweg. Ik breng de koers tot een goed einde. Dit klinkt als het laatste album van Anthrax. Ik mag er hopen van niet. Want de nieuwe single, The Edge of Perfection, is nog eigenlijk erg perfect. En er zit nog veel meer in het vat, denk ik. Hoop ik. Maar dit is de laatste single van Anthrax, The Edge of Perfection.

0: ijzersterke laatste single van Anthrax, The Edge of Perfection. Ook nog de nummer 1 trouwens in de lijsten van Acheman, onze eigen hitlijst, die je iedere vrijdag kunt horen op King Distortion. Zometeen na 8 uur laat ik een plaat uit mijn platenkast vallen. Jij mag raden welke. Er zit geen prijs op verbonden. Gevolgen. Alleen je eigen
1: energieprijzen stijgen.
0: En
1: dus moeten
0: heb
1: we minder afhankelijk
0: ook nog AC/DC voor je klaarstaan. Opwekken. Je mag het gaan draaien. Let There Be Rock.
1: Van ons
0: en nu nog muziek van eigen bodem. Bent rondom Marcella Bovio.
1: De fiets,
0: fantastische zangeres. Dark Horse, White Horse heet de band.
1: En
0: dit is
1: douche.
0: Judgment Day.
1: Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer, zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: With the OG.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De dader is opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Maar de politie wil nog niets kwijt over zijn identiteit en de aanleiding voor de schietpartij. Volgens de politie is het slachtoffer een jonge man die later in het ziekenhuis overleed. Er zou geen link zijn met de Vierdaagse Feesten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is blij met de daling van het aantal aanslagen met explosieven in ons land. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, tegen ruim 700 in diezelfde periode vorig jaar. Schouten is voorzitter van een werkgroep die zich met de registratie bezighoudt en zegt dat elke aanslag er nog één te veel is. De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart, maar een record aantal gemeenten is nog niet klaar met formeren. 16 gemeenten hebben nog steeds geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen, schrijft Binnenlands Bestuur. En door de zomervakantie komen daar al gauw 30 dagen bij. En bij de overheid zijn het afgelopen jaar bijna 6000 voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd. Een jaar eerder waren het er ruim 1000. Het gaat om zaken als ivoren sieraden, krokodillenleren tassen en opgezette vogels die mensen anoniem kunnen inleveren. De reden van de stijging is volgens een woordvoerder moeilijk te zeggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.
18: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

Cavalera Conspiracy en I Speak Hate. Daarvoor nog AC/DC. Let There Be Rock. Ik laat zo meteen de plaat uit mijn platenkasten vallen. Jij mag meegaan op welke dat is. Geen prijs aan verbonden. Wel je eigen glimlach die je op je gezicht kunt toveren. Als jij weet welke plaat dat is. Ik ga hem omschrijven. Daarna draai ik nog een track van die plaat. Maar eerst nog de nieuwe single van Nickelback. En ik kan niet benadrukken hoe leuk ik hem vind. Rattle the Cage.

0: Nickelback, Rattle the Cage op Kink Distortion.
1: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
0: Iedere woensdag dan laat ik een plaat uit mijn platenkast vallen. Dan mag jij raden welke dat is. En als je het goed hebt geraden, pak dan een heel fijn juichmoment voor jezelf. En nou, geniet daar vooral heel erg van. Hè. Ga bij de koffieautomaat staan tussen je collega's en spring in één keer op het bureau. Yes, ik had hem. Nou, dat kun je dan gaan doen. En daar scoor je dan ook weer punten mee. Vandaag heb ik een album meegenomen. Het was het tweede en eigenlijk alweer laatste album van deze band. Band geformeerd rond een drummer. De drummer ging later onder zijn eigenaar nog plaat uitbrengen. Maar voor deze band was dit de final album. Tweede album dus, 1992. Het debuut kwam uit in 1989. En de releasedatum van deze plaat was 2 juli 1992. Hij is geproduceerd door Tony Platt en Ron St. German. En de drummer slash eigenaar van de band, de bandbaas. En dat deden ze voor het WTG-label. Misschien heb je al een idee. Ben je nu keihard voor je uit aan het schreeuwen? Dit is het! Of niet? Dan ga ik nog even wat andere zaken met je delen. De plaat is uitgebracht dus in 1992. En dus de drummer is de zoon van een legendarische drummer. De bandbaas dus is de zoon van een legendarische drummer. Dat is nog even een hint. Ga ik even naar het artwork. En daar was wel weer een dingetje mee. Want het album, de titel, heeft ook met een hoge hoed te maken. En je ziet dan een landschap, een soort woestijnlandschap, waarin een hoge hoed staat. En daar stijgen allerlei personages uit op. Je ziet een groen monster met een groot oor en een bek open. Daaruit komt weer een vrouw met borsten. Daarover weer een groot oog. En dan weer een hoofd van een vrouw met rood haar. Daartussen is het nog een groen hoofd van een man. En allemaal groene wolkjes daaromheen. Bovenin staat met een bijzonder lettertype de naam van de band. Onderin staat met een ander lettertype weer, wat mooi geschreven, de titel van de plaat. Maar deze hoes mocht niet, want, ik zei het al, er zit een naakte vrouw, dus
1: boobies!
0: En moest het in Amerika weer worden gecensureerd. En dan krijg je een hele nare witte hoes met alleen maar die sierlijke letters met de naam van de band en de naam van de plaat. Heb je al een idee over welke plaat van deze zoon van een legendarische drummer ik het heb? Dan ga ik nu naar de band. De line-up van de band. We hadden Daniel McMaster op lead vocals. Ian Hatton op gitaar. John Smithson op bas, backing vocals, keyboards en de viool. En natuurlijk Jason Bonham. De zoon van de legendarische Led Zeppelin drummer John Bonham op drums en percussie. En het album heet Mad Hatter. En daarvan ga ik een track draaien. Ik weet nog goed, ik kocht de plaat toen. En deze plaat was de eerste weken niet uit mijn cd-speler te slaan. Ik vond hem echt geweldig. Platen zijn ook, de tracks zijn ook geweldig. Bing is fantastisch, Mad Hatter is fantastisch. Chimera, is fantastisch. Los Locos, eigenlijk is dit een album. All fillers, no killers. En ik ga eigenlijk mijn favoriete track van deze plaat draaien. Het is niet een hele harde track, maar wel een hele avontuurlijke track. Van het album Mad Hatter, wat deze week uit mijn platenkast is komen vallen, is dit Bonham. En het schitterend sprookjesachtige Change of a Season. Rain,

0: Ja. Echt serieus?
1: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 bakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
8: vakantie!
7: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is een 18-jarige Rotterdammer. Ook de opgepakte verdachte is 18 en komt ook uit Rotterdam. De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij. Er zijn afgelopen jaar 5 keer zoveel voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd als een jaar eerder, bijna 6000. Het gaat om bijvoorbeeld ivoren sieraden en opgezette vogels. Het is niet duidelijk waarom het er zoveel meer zijn. En de kersverse Britse premier Andy Burnham heeft direct al een hervorming doorgevoerd. De maximumprijs voor losse buskaartjes in Engeland gaat omlaag van 3 naar 2 pond. Burnham vindt dat het OV voor iedereen betaalbaar moet zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment is het bewolkt en er valt af en toe wat regen. Vanmiddag wordt het droog en gaat de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 20.

van het meesterwerk The Shape of Fluidity. Dol. Venus in Flames. Ik las gisteren een heel fijn stukje op hun Facebookpagina. Finished writing Dol 4. Off to the studio soon. Dat impliceert dat we binnen niet al te lange tijd... Alhoewel, dat opnemen kan natuurlijk nog een tijdje duren. Dan mixen, masteren, et cetera. Maar dat er wel nieuw werk van Dol aankomt. U mag een vreugdesprongetje maken nu. We gaan even terug naar het weer van vandaag. Dat doen we altijd rond deze tijd in Keihard in de Ochtend. King Distortion. Vandaag heb ik voor jou de top 3 van de natste 22 juli dagen in Nederland. Met op nummer 3 2011 46,4 mm. Op nummer 2 2011.

0: 1994, maar liefst, hou je vast, 99,5 mm neerslag viel er op die 22 juli 1994. Ik denk dat je toen, als je de vierdaagse aan het lopen was, een paraplu of in ieder geval een goede regenjas nodig hebt gehad. Vandaag is het keurig droog. Maar wat is de temperatuur? Dat wil je natuurlijk weten als je nu die vierdaagse aan het lopen bent. Of je moet nog de fiets op, je hondje uitlaten, whatever je gaat doen. Jij wilt weten wat de temperatuur op dit moment is. En daarom is onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de King Studios gegaan. Daar staat onze enige echte keihard in de ochtend weermachine. En zij kan op die machine de exacte temperatuur van dit moment voor jou voorlezen.
1: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
2: Graden. King Distortion. King Distortion.

classic van Alice Cooper en Elected op Kink Distortion. En dit was hem alweer. Keihard in de ochtend van woensdag 22 juli 2026. Morgen zijn we er natuurlijk weer. En ik heb nog één plaat voor je. En dat is een technical death metal band uit Canada, uit Toronto. Ze heten Apogean, White Trees, Black Leaves. Dat is de grote dikke ikke tip van deze week. Die hoor je dus iedere dag in Keihard in de ochtend. Heel veel plezier met de muziek die Cas voor je gaat draaien. Dat doen we 24 uur per dag. De lekkerste rock en metal. En wat Keihard in de ochtend betreft, maak er een mooie dag van. En tot morgen.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en de opgepakte verdachten zijn allebei 18-jarige Rotterdammers. De politie weet niet wat de aanleiding was voor de schietpartij en zoekt getuigen. Omdat het buiten het evenemententerrein gebeurde, zou er geen link zijn met de Vierdaagse feesten. Er zijn opvallend veel meer voorwerpen van beschermde diersoorten anoniem ingeleverd bij de overheid, maar het is niet duidelijk waarom. Het waren er 6.000, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Het gaat vooral om olifantenivoor, zoals ivoren sieraden. Alle spullen worden vernietigd, zodat het niet meer in de handel komt. De grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur breidt zich niet meer uit, maar het heeft wel in korte tijd ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. De brandweer blijft alert omdat er nog op meerdere plekken brandhaarden zijn en er code rood geldt. En in Engeland gaat de maximumprijs voor losse buskaartjes omlaag van £3 naar £2. Dat zegt de kersverse Britse premier Andy Burnham. Als burgemeester maakte hij de bussen in Manchester ook al goedkoper. Volgens Burnham moet het OV voor iedereen betaalbaar zijn. De nieuwe prijzen gelden vanaf 1 januari, maar niet voor Londen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: vanaf 4 uur.
1: Teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000.

0: Gucci-discounter.nl.
1: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Nederlander die internationaal werd gezocht voor drugsmokkel is opgepakt in Colombia. Dat gebeurde toen hij met de bus aankwam op een station in de hoofdstad Medellín. Volgens de Colombiaanse autoriteiten verbleef de 50-jarige Nederlander illegaal in het land. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Daarom zoekt de politie getuigen. Het slachtoffer en de opgepakte verdachte zijn allebei 18 jaar en komen uit Rotterdam. De schietpartij was buiten het evenemententerrein en daarom gaat de politie uit van een losstaand incident. Eindhoven is getroffen door een stroomstoring. Die begon vannacht en trof ruim 2100 huishoudens, meldt Omroep Brabant. Netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. Intussen zouden 700 adressen weer stroom moeten hebben. Het is niet bekend wanneer dat bij de rest in Eindhoven weer het geval is. En in Frankrijk helpen nog enkele blusvliegtuigen mee bij de laatste brandhaarden die nog woeden in de Provence. Verder is de nieuwe brand onder controle. Het vuur heeft binnen een paar uur een gebied verwoest zo groot als Katwijk en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. In Zuidoost-Frankrijk geldt sinds gisteren code rood. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de

0: Kink.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt de dodelijke schietpartij gisteravond in zijn stad zorgelijk en tragisch. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van het 18-jarige slachtoffer. Er is een verdachte opgepakt en ook die is 18. De schietpartij was vlakbij de vierdaagse feesten, maar die gaan gewoon door. Er zijn 3 mannen opgepakt voor de diefstal van een lading smartphones ter waarde van zo'n €5 miljoen in de buurt van Schiphol. De telefoons werden vorige maand gestolen door een georganiseerde criminele groep. Een van de verdachten werkte bij een transportbedrijf op Schiphol en zou informatie hebben doorgespeeld. Een Nederlandse influencer is opgepakt op het Griekse eiland Mykonos voor naaktlopen. Het is Samuel Onua, de man achter het kledingmerk Icon Amsterdam. Hij had een psychose, zegt zijn broer op Instagram. Op online beelden is te zien dat Samuel naakt rondloopt en met zijn geslachtsdeel tegen een standbeeld slaat. En OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft te maken gehad met een eigen op hol geslagen systeem. Tijdens een veiligheidstest hackte de AI-systemen een softwareplatform voor programmeurs. Met heel veel rekenkracht loste OpenAI een opdracht op. Het Amerikaanse bedrijf spreekt zelf van een ongekend cyberincident. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000.

0: Henk.
1: Ja? Echt serieus?
2: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Er zijn zeker 18 gewonden, van wie 2 ernstig. Het ongeluk gebeurde toen een tram stond te wachten voor de open brug en een andere tram er bovenop botste. Een van de trams is ontspoord. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd stopt met de verborgen kosten bij het bestellen van eten. Nu verschijnen sommige bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus pas vlak voor het afrekenen. Dat kan zomaar 2 tot 4 euro schelen. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vorm van compensatie komt. De meeste mensen met een AOW-uitkering hebben het gevoel dat hun koopkracht is verslechterd, meldt een seniorenplatform. Volgens 85% van de ondervraagde AOW'ers ervaren ze ondanks een hogere uitkering dat ze minder te besteden hebben. Het zou komen door de gestegen kosten van vooral de boodschappen. Het weer heeft invloed gehad op de drukte in de winkelstraat in het eerste halfjaar, zegt een onderzoeksbureau. Winkels kregen minder klanten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam vooral door de vele regen. En in juni meden veel mensen juist winkels vanwege de hittegolf. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP Nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur teleurgang met Remco Vaassen en Pim Kastelein.
1: Kink. Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Kink. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: Dus lekker toch?
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
5: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Bij een zware botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond. Op webcambeelden is te zien dat een tram wacht voor de openstaande brug en dat een andere tram er aan de achterkant met hoge snelheid volop inrijdt. Het is onduidelijk waarom de trambestuurder geen vaart minderde. En vervoersbedrijf RET is erg geschrokken van de trambotsing. We leven met de slachtoffers en de reizigers mee en daar gaat nu onze aandacht naar uit, staat in een verklaring. De RET zegt er verder alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de Erasmusbrug. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vergoeding komt voor verborgen kosten die klanten al jaren moeten betalen bij een bestelling. Bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes en saus komen pas vlak voor het afrekenen in beeld en dat scheelt vaak 2 tot 4 euro. Thuisbezorgd is het niet eens met de Consumentenbond. En een beroemde Amerikaanse jazzmuzikant is overleden. Het is de saxofonist die vooral bekend werd van de titelsong van The Pink Panther. Hij speelde in het studioorkest van Henry Mancini en die nam het nummer in 1963 op. Van The Pink Panther zijn 11 films gemaakt. De saxofonist was 94. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

the phone.

0: Martian. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te

0: vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: King Distortion. King.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis.
7: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je...

0: Whisky anders doet.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. De man die vorig jaar een oudere vrouw op klaarlichte dag doodstak in Den Dolder krijgt 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij had een psychose en stak 17 keer op de vrouw in omdat hij zich dan beter zou gaan voelen. De man zat op dat moment in een psychiatrische kliniek en mocht die dag eventjes naar buiten. De oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam wordt nog onderzocht. Onduidelijk is hoe het kon dat een tram in volle vaart botste op een stilstaande tram die voor de open brug stond te wachten. Het aantal gewonden is intussen naar beneden bijgesteld. Het zijn er 15 en 5 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor een aanslag met een vuurwerkbom 1,5 jaar geleden in Purmerend is een man veroordeeld tot 5 jaar cel. Een jongen van 16 raakte zwaar gewond. Het huis waar hij woonde werd verwoest en huizen van de buren liepen flinke schade op. Aanleiding van de aanslag was een ruzie over de diefstal van 2 accu's. En een 18-jarige jongen uit Rotterdam is opgepakt voor een zware mishandeling tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De mishandeling was afgelopen weekend gefilmd en ging rond op sociale media. Het slachtoffer meldde zich bij de politie die een foto van de verdachte deelde. De politie zoekt nog steeds getuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met wat buien en lokaal schijnt de zon. Met 18 tot 21 graden is het koel zomerweer en er staat een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000...

0: Funk Distortion. Kink.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op de Erasmusbrug in Rotterdam is begonnen met opruimen na het tramongeluk. De achterste tram, die in volle vaart op een stilstaande tram reed, is losgetrokken en wordt weggehaald. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek van het ongeluk bezocht en vertelde hoe erg ze is geschrokken. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren, de Onderzoeksraad voor Veiligheid kijkt daarnaar. De rechter heeft een man veroordeeld die een oudere vrouw op gruwelijke wijze doodde vorig jaar in Den Dolder. Hij stak op straat 17 keer op haar in. Ze was vrijwel meteen dood. De man zat in een psychiatrische kliniek en mocht die dag even naar buiten. Hij kreeg 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Het Drentse dorp Zuidwolde bij Hogeveen schiet mensen te hulp die geen slaapplek hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgende maand worden er tenten neergezet waar plaats is voor 100 man. De asielzoekers mogen daar alleen slapen. Zodra het weer dag is, gaan ze terug naar Ter Apel. Het weer van Weer Online. Het blijft bewolkt en vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Morgenochtend ook nog bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welkom

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Odido. Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.

0: Distortion. Kink.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Nijmegen werd gisteravond een man van 18 doodgeschoten... en zijn familie heeft daar nu op gereageerd. Ze zeggen dat hij het slachtoffer is van zinloos geweld. De politie laat het voorlopig nog in het midden. Een paar uur later werd een verdachte opgepakt... maar het is niet zeker of hij ook de schutter was. Schepen kunnen weer onder de Erasmusbrug door in Rotterdam. Maar er kan nog geen verkeer overheen na het tramongeluk van morgen. De twee trams worden weggehaald en het moet voorzichtig gebeuren... want ze staan onder spanning, zegt burgemeester Schouten. Zij bezocht de plek van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren... dat een tram in volle vaart achterop een stilstaande tram reed. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. De eigenaar van een restaurant in Zuid-Korea hangt een gevangenisstraf boven het hoofd... omdat hij gedroogde mieren serveerde en gebruikte ze als garnering op ijsjes. Andere insecten mogen wel in Zuid-Korea, maar mieren niet. Het restaurant zou 2 Michelinsterren hebben en bekend zijn van een serie op Netflix. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP Nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it. King. King. Distortion.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op de Merwedebrug bij Gorkum worden volgende week voor het eerst boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. Ze moeten dan €500 betalen. De brug is afgesloten voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is, maar sommige truckers hebben lak aan dat verbod. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de man die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen. Zo wordt er gepraat met getuigen. Zijn familie zegt dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld. Maar dat wil de politie niet bevestigen. Het slachtoffer was 18 en een verdachte die vastzit ook. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek bezocht van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Ze zei dat het heel heftig was. Er vielen 15 gewonden en Schouten vroeg ook aandacht voor de mentale klap voor alle passagiers. Velen zijn in shock. Eén iemand dacht dat er een bom afging. De politiechef van Amsterdam roept alle bezoekers van de Pride komende weken op om het te melden als ze te maken krijgen met intimidatie of geweld. Hij weet dat het moeilijk is, maar zegt dat de politie alle informatie kan gebruiken. Ook zei hij dat er moed voor nodig is om jezelf te zijn en dat te laten zien. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Vanuit de DBC Utrecht, welkom bij de Loodzwaar Jongens. Onze laatste uitzending voor de zomerstop. Oh. We gaan er even 4 weken tussenuit.
1: 4?
0: Of dat verdiend is, ja. Daar had ik even aan jou over. Maar een feit is het wel. Ga je wat doen, Ricky?
2: Nee, want ik ben al weg geweest.
0: Dus mooi.
2: Ik blijf lekker thuis.
0: Jij,
1: ik ga daarna pas.
0: Ja, daarna. Heel
2: naar de festivals.
1: Ja.
0: Kijk, dat zou ik kunnen doen. Op zaterdag 22 augustus zijn we weer terug. Met een uitzending vanaf Dynamo Metal Fest. In die 4 weken vakantie gaan we trouwens een herhaling erin gooien. En wel onze persoonlijke favorieten.
2: Yes.
0: Dat is het idee. Wie onze gast is voor de vakantie nog. Och, och, wat is hij weer bijzonder. Zie mij zitten. Toch heerlijk, man.
1: Ik ga het
0: zo onthullen. Maar eerst mijn vaste tafelgasten, zoals gebruikelijk.
2: Oh God.
0: Vanavond hebben we een compleet Limburgs buffet aan tafel. Rick Bouwman, de gitarist van het Dutch Metal Legends Marder, is de fly.
2: Ja. Het zal niet anders.
0: Een slappe hap en vooral heel veel lucht. Rutger van Molenburg, de gitarist en bassist van heel veel bands, is de Mergelgrot. Indrukwekkend van buiten, maar na 10 minuten heb je alles wel gezien. En dan hebben we nog
1: Koud en kil, moet je ook nog zeggen.
0: Sydney, die... Ja, helaas,
2: schitterende aanwezigheid.
0: Dat is wel jammer, onze concertspecialist. Sydney is de Kouberg. Je ziet er anders, je ziet er iedere week weer als een berg tegenop.
2: Ja.
0: Had ik bedacht.
2: Want als ze er niet komt, als ze meevallen.
0: Exact.
1: Wel jammer dat je me niet koud en vochtig noemt of zo.
0: Ja, inderdaad, zou wel kunnen. Maar we gaan door, jongens.
1: Zeg over mij.
2: Yes.
0: Mag ook.
1: Zeg over mij, onze rots in de branding. Onze uitgemergelde mergelgrot en mezelf. Ernst Achermann.
0: Dankjewel. Ook een applaus vergeet, jongens. Met elkaar.
1: Ja, maakt niet uit hoor.
2: Applaus voor ons allemaal.
1: Ja, precies, je bent een tourvakantie.
0: En dan gaan we naar de eerste nummer van de avond. En luister eens even wat dit is.

0: no more screams.
1: Dat was heerlijk.
2: Gestrak hoor.
1: Karregangren was het, jongens.
2: Strak, hè?
1: Geweldig, toch?
2: Goed, hoor.
1: The Carriage Wheel, a Murder van hun debuutalbum was dat. En ja, ik vind hun eerste albums veruit het beste, wat mij betreft. En dit was van het eerste album.
2: Mooi.
0: Ja, Ernst.
2: Kom maar.
0: Mag het nu wel. Doe het.
1: Zoals
0: het
1: gebruikelijk gaan we onze gast weer eens romantisch voor proberen te stellen. Nou, gaan we zitten.
0: Komt-ie.
1: Er zijn mensen die muziek luisteren.
0: Luisteren.
1: En er zijn mensen die haar bewaren, alsof iedere plaat een hoofdstuk is uit een verhaal dat nooit verloren mag gaan.
0: Oh, wat mooi. Verloren.
1: Al meer dan 25 jaar dwaalt hij langs stoffige oefenruimtes, dampende poppodia en eindeloze stapel albums. Waar anderen slechts een riff horen, hoort hij een geschiedenis. Met een scherpe pen, een luisterend oor en een liefde voor metal die ouder lijkt dan Rick, schreef hij honderden recensies voor Aardschok. Niet om artiesten te maken of te breken, maar omdat echte passie nu eenmaal vraagt om eerlijke woorden.
0: Passie.
2: Ja, ik had eindelijk de mogelijkheid om...
1: En als er een plek is waar zijn muzikale hart net iets sneller van gaat kloppen, dan is het de Limburgse bodem. Een streek waar ris lijken op de stijging uit de Mergelgrotten, waar versterkers al decennia lang harder brommen dan kerkklokken en waar de metal scene een eigen ziel heeft gekregen.
3: Zo.
1: Vanavond ontvangen we geen gewone gast. We ontvangen een verhalenverteller, een chroniqueur van de Nederlandse metal en een man die meer albums heeft beluisterd dan de meeste van ons ooit zullen bezitten. Met groot genoegen verwelkomen wij Stan Nova!
2: Hij is er stil van hoor.
3: Poepoe. Hij is helemaal opgewonden.
4: Ik ben ontroerd.
1: Ja, Stan. Dat is maar goed ook, jongen.
2: Zo doen we dat hier.
3: Ik denk dat hij als hij straks naar huis gaat, toch zijn vriendin eerst even wakker maakt.
1: De meeste mensen die vinden het nu ook goed genoeg. Nou, want vorige week, die zeiden naar dit verhaal, ze had natuurlijk een eigen verhaal, het was gelijk al geslaagd.
3: Ja.
1: Geslaagd. Als dit het was...
3: Alleen daarvoor kom je al naar de show.
1: Exact, dat is gewoon waar. Stan. Ervaar je dat ook, Stan?
4: Nou, de zweetdruppels die lopen me al de bil nadelen.
1: Ja.
4: Van ontroering.
1: Dat horen we ook vaker, Sam.
2: Oh ja, echt? Dat is die best.
1: Ja, man.
2: Voor mij persoonlijk was dat de eerste keer.
1: Leuk dat je er bent, Stan.
4: Ja, leuk om dat te zijn.
1: En helemaal vanuit het Limburg. Zie je trouwens, woon je ergens in Noord-Limburg of Zuid-Zuid-Limburg? Waar zit je ongeveer?
4: Ja, ik zit toch wel in het zuiden.
1: Oh, echt?
3: Ja. Oh, Jezus. Kan je draaien.
1: Bij de Drie Landenpunt in de buurt? Of,
4: Dat is het diepe zuiden. Nee,
2: er zijn gradaties.
1: Jij zit, ja. Wat? Jij zit zuidelijker dan Maastricht?
4: Dat kan niet.
1: Oh, dat kan niet?
4: Nee, dan zit je in België.
1: Nee, toch? Het Drie Landenpunt is toch zuidelijker dan Maastricht? Of vergis me nou.
2: Zit je ook een derde in België?
1: Vaals is toch lager dan Maastricht?
4: Dat is oostelijk zuidelijker, ja. Dat klopt. Ja. Nee, ik kom, om het even geografisch te maken, ik kom oorspronkelijk uit de westelijke mijnstreek, Geleen. Dus ik kan mijn zachte mooie... nog eens extra cachet geven.
1: Geleen.
4: Het oude Pinkpop is daar geweest.
1: Ja.
4: En ik woon nu al een jaar of 20 in de oostelijke mijnstreek.
1: Oké.
3: Okay. Welke plaats?
4: En veel mensen zien mij daarmee als een verrader.
1: Oh ja, werkt dat zo in Limburg?
4: Want daar zitten wel wat sentimenten. Maar okay. Daar sta ik boven.
3: Maar welke plaats, Stan, dan? Welke plaats, Bonje?
4: Momenteel woon ik in Hoensbroek.
1: In Hoensbroek?
4: Hoensbroek.
3: Oh ja.
1: Wat had je vroeger in Hoensbroek? Dat is een bekende naam.
3: Een bekende naam, maar ik ken het niet uit Limburg.
1: Die kruisraket of zo?
4: Oftewel Bad Slipper City.
1: Bad Slipper City, heet het zo?
3: Hoensbroek.
1: Oh.
2: Komt er deze slipper boven tafel? Ik denk, is dit nou? We hebben niet eerder meegemaakt.
1: Ja.
3: Doe maar weer snel om je voeten.
1: Wij gaan door. Wat werd er bij jou thuis gedraaid, Stan? Als we het hebben over Stanneke, toen je nog heel klein was.
4: Nou ja, mijn ouders die hebben het rockstar niet bij mij ingegoten.
1: Niet?
4: Die waren meer van de stimmungsmuziek.
1: Oké.
4: Maar ik had het geluk een oudere zus te hebben. die mij al vrij vroeg op het goede pad heeft gezet.
2: Oudere zus, dat is ook de eerste keer dat we dat...
1: En waar luistert die oude zus dan naar? Dat hoor ik niet heel vaak.
4: Mijn zus is, even kijken, die is 8 jaar ouder dan mij.
1: Mm-hmm.
4: En die zat dus in de scene van de early 70s. Dan heb je het over de grote namen. Dus de Purples en de Zeppelins en de Sabbaths. En het eerste waar ze mij, toen ik een jaar of 8 was, mee confronteerde. En wat een beetje de vlam heeft doen ontwaken, was Rainbow Rising.
1: Oké.
3: Okay. Ja, dat is een goede plaat.
1: Wel. Dat is wel een prachtige plaat.
4: Daar is het een beetje mee begonnen. En ik denk dat voor velen dat nog steeds een beetje de holy grail is binnen de hard rock.
1: Ja.
4: Maar dat is voor mij dat was de eye-opener.
1: Maar eerst, we gaan naar een nummer toe. Ik dacht, ja, we gaan vanavond een Limburgs thema gaan we doen.
3: Leuk.
1: Is dat toch wel leuk?
3: Leuk om de Limburgse
1: scene even... Stan gaat alles vertellen over de Limburgse scene. Maar laten we beginnen even ook met een band. Ja, kijken of Stan het... Nou, Stan herkent het denk ik wel.
3: Het kent.
1: Jawel.
4: O jee.
1: Komt-ie aan.

0: Empirica was dat met Radiation Wasteland. De band van Marcel Koenen. En we draaiden net. En ja, Stan. Wat vind je van
1: het? Ja, geweldig man. Ja, daar komt die G weer. Nou, dat je met Spiedica komt. Ja. Ja, je begon wel goed met Carrag, maar Spiedica, ja. Ja, daar plaats je me meteen 40 jaar meer terug in de tijd.
0: Ja man.
1: Het zijn maten van me, de gebroeders Heidendaal, zanger Hans Reinders, Weilen Henk Lamers.
0: Ja.
1: Op gitaar. Ik hoop dat ik zijn achternaam goed heb. Maar geweldige gast, geweldige goos. En Marcel Koenen natuurlijk, die nog altijd zijn ding doet.
0: Ja,
1: Spiedica, ja, toch wel een illustere naam die het nooit gemaakt heeft. En als je dit nummer hoort, vraag je je toch af, ja, waarom had er meer in gezeten?
0: Zeker.
2: Ook niet in Limburg bekend, die tijd?
1: Ja,
2: of
1: maar
2: veel
1: dat
2: spelen?
1: Viel mee, daar had ook meer in gezeten.
2: Oké, ja.
1: En ja, dan ga je me natuurlijk vragen van hoe kan dat dan? Ja, dat zou je ze toch zelf moeten vragen. Maar ik denk dat ze zelf ook wel in hebben gezien dat er dat ze wat kansen hebben laten liggen. Maar goed, ze hebben er wel allemaal vrede mee. Marcel heeft zijn eigen dingen. En,
2: zeker.
1: Ze hebben een reunie gedaan een jaar geleden. Een eenmalig reunie optreden.
2: Oh.
1: Daar was ik helaas niet bij. Maar het geeft wel aan dat het wel iets is wat veel mensen nog boeit.
0: Ja, ik vind de naam ook gaaf. Spiedica. Maar,
2: het is een gave naam.
0: Ik vind het een gave naam.
1: Goeie zanger. Een
0: verbastering van Metallica en een Spiedica. Wat zijn de Metallica?
1: Goeie, ook een goede zanger, Hans. Ja. Die zingt ook nog steeds in coverbands.
0: Ja,
1: ja, dat is leuk dat je die eruit vest. Geweldig.
0: Ja, ik vind Spiedica heel erg leuk. En we hebben eerder gedraaid in de show. En goed, ik dacht als we het thema Limburg doen. Ik kan natuurlijk niet iedereen gaan draaien. Dus ik zal wel twijfeld dingen missen. Maar goed, ik vond Spiedica even leuk. Even naar jouw verzameling, Stan. Die moet overweldigend zijn in 25, 26 jaar aardschok nu, denk ik. Je krijgt natuurlijk alles opgestuurd van onze grote vriend Mike.
1: Ja, maar luister, eventjes pas op de plaats. Aanzicht was natuurlijk niet te begin. Ik heb afgelopen zondag de 57 aangetikt. Dus ja, daar ben ik nu dik 25 jaar voor bezig. Maar daarvoor heb ik al...

0: Ja, wat moet je denken? Denk aan 4.000, 5.000 cd's en een... Vinyl zal een 600, 700 zijn. Ik ben heel lang met vinyl gestopt, mm-hmm. eigenlijk. En dat heb ik nu een jaar of 5 geleden, sinds ik die mancave heb, ben ik dat weer gaan oppikken.
1: Ja.
0: Maar ik ben dan meer een vinylverzamelaar op tweedehands gebied. Daar kan ik echt plezier uit halen. En nu koop ik op vinyl niet zoveel. Ik krijg regelmatig al wat van labels, maar cd's koop ik wel nog veel.
1: Ja.
0: Krijg je natuurlijk ook nog wel eens wat.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is een beetje mijn verzameling.
1: En wat is een beetje in qua genre, van de ene kant en de andere kant? Wat zit er al zoal een beetje in?
0: Nou ja, ik ben natuurlijk een metalhead en een hardrocker, maar mijn muziek smaakt, ja, die gaat best wel de breedte in. Dus bij mij vind je ook heel veel blues en Americana, singer-songwriter, rootsmuziek.
1: En kwam metal, van New Wave, British Heavy Metal waarschijnlijk, tot aan Black Death Metal?
0: Ja, dat is best interessant dat ik de extreme metal, en dan heb je het over de black en de death, dat heb ik eigenlijk pas vrij laat omarmd. Ik schat een jaar of 15 geleden dat ik daarmee ben begonnen.
1: Oké.
0: Dus
1: daarvoor niet?
0: Voorheen was ik vrij traditioneel op hardrock en metal gebied.
1: Ah. Ja.
0: Maar die extreme metal, ja, dat is wel wat me nu vooral bezighoudt. En daarom is het ook fijn om binnen Aanschoek een aantal van die puristen te hebben die wat alleen maar in die scene zitten, waar ik dan veel van oppik.
1: Ja.
0: Van wat interessant is en wat minder interessant is.
1: Ja.
0: Maar dus ik heb een heel breed palet. En dat is denk ik ook wel een beetje mijn kracht.
1: Ja. Er zit ook een collectors item. Ja, het is dan iets heel tof. Zit ertussen. Heb je dat?
0: Een collectors item?
1: Nou ja, goed. Iets van, ja, dit is wel heel gaaf. Of voor jezelf. Voor jou van een half metal reliquie.
0: Kijk, ik ben natuurlijk wel in de positie vanwege mijn werk van Aanschoek, dat ik regelmatig artiesten interview, dat ik dan oud vinyl kan laten signeren. Wordt het dan mijn collectors item?
1: Of voor jezelf?
2: Weet je wel, voor jezelf.
0: Ja, wat voor mezelf erg is. Ja, ik heb wel dingen wat ik nooit zou verkopen, maar...
1: Zoals?
0: Of het dingen van waarde zijn.
1: Nou, dat vind ik niet zo belangrijk. Is meer wat het voor jou...
0: Ja, kijk, als je het dan toch... De artiesten voor je neus krijgt waar je echt een heel warm gevoel bij hebt, zeg maar je idolen. Als je die dan mag interviewen, dan heeft dat wat extra's. En dan wil je wel eens de fanboy spelen.
1: Ja.
0: Maar daar moet je wel een moment voor kiezen.
2: Ja. Maar noem eens een voorbeeld.
0: En dan heb ik bijvoorbeeld een heel warm gevoel bij Jerry Cantrell van Alice in Chains. Ah, ja. Dat is een man die is een beetje mediaschuw. Die doet eigenlijk het liefst geen interviews. Maar die heb ik dan een jaar of 5 geleden heb ik hem dan mogen interviewen in Keulen. En dat kwam puur door contacten binnen Aardschok. Omdat onze bureaumus André Verhuizen, die kon de tourmanager van vroeger. En via die tourmanager kregen we dan toch een interview toegewezen. En ja, dan zit je dan toch met Jerry Cantrell. Ja, Alice in Chains is een van mijn favoriete bands. En dan heb je een heel mooi open gesprek. Ja, dan wordt er wat gesigneerd en er wordt wat getekend. Dus dat vind ik dan speciaal.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dat,
1: ja.
0: is, dat, dat is een naam die dan even te binnen schiet, maar...
1: Ja.
0: Ja, goed. Als je Greg Allman, dat is ook een van mijn helden uit de Southern Rock. Hè, dat is een icoon. Ja, die heb ik dan persoonlijk mogen ontmoeten. Ik ben in het museum geweest, het Allman Brothers Museum in Macon, Georgia. Daar had ik via een rondleiding kunnen krijgen. Vanwege de contacten binnen mijn netwerk.
1: Ja.
0: Kijk, dat soort dingen die resoneren.
1: Ja.
0: En dat, zo zijn er meerdere artiesten waar ik dan... Die van mij heel speciaal zijn. En
1: als je dan gesigneerd vinyl hebt, kan ik me ook voorstellen dat het wel voor jou een extra betekenis heeft.
0: Ja, natuurlijk. Dat hangt. En ik heb zo'n wall of fame, zeg maar, waar dan al dat spul op hangt. En ja, als ik dan daar in mijn mancave zit, dan kom ik tot rust en dan geniet ik daarvan.
1: Ja, ja.
2: Kun je een fotootje sturen van die hall of fame die je hebt?
0: Oh, dat is... Kom een keertje langs, zou ik zeggen.
1: Ja, dat is helemaal leuk, ja.
0: Jullie hebben mij uitgenodigd, ik nodig jullie uit.
1: Nou, top. We gaan door en wel naar jouw eerste nummer in jouw top 3. Stond ik niet 1, 2 en 3 bij. Dus ik ben maar met onderaan begonnen, Transpunk.
0: Je bent onderaan begonnen?
1: Ja.
0: Oké, dan blijven we dus in het Limburgse.
1: Ik denk het dan wel, ja.
0: Oké.
1: Transpunk. Vertel even, waarom deze band?
0: Ja.
1: En waarom dit nummer van hun?
0: Transpunk, ja goed. Dat is een band

0: die de aandacht verdient. Hè? Maar voor mij is Transburg een hele speciale band uit het verleden, uit de jaren 90. We hebben 2 platen gemaakt en die werden overal heel goed ontvangen. Ze hebben een paar jaar goed getoerd, maar daarna vielen ze uit elkaar. Dus de band heeft heel lang op inactief gestaan, maar het is muziek die mij grijpt. Het is de donkere, duistere muziek, dreigend. Dat heeft me in een moeilijke periode in mijn leven heeft me dat een heel goed gevoel gegeven. En die plaat die resoneert nog steeds. En ik vind het, ik zal ze altijd noemen in mijn favoriete Nederlandse bands. En dit specifieke nummer, Spread the Sickness is het geloof ik, van de tweede plaat,
1: ja.
0: Jazz Monster.
1: Spread
0: is
1: the Sickness,
0: ik zou zeggen, draaien en luisteren, dus er zit heel veel groove en sfeer in. En dat is wat voor mij heel belangrijk is. Groove, sfeer, dreiging, een beetje melancholiek. Dat zijn voor mij sentimenten binnen de muziek die mij het meeste raken. En Transpunk, ze zijn heel duister, maar ook heel muzikaal.
2: Je maakt me nieuwsgierig.
1: Wij gaan luisteren en zo meteen ga je er veel meer horen van Stan Novaak, ons gast van vandaag. Maar eerst Transpunk.

0: Jongens.
1: Kink. Ja?
2: Echt serieus?
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Dit is Kink Distortion.

We zitten hier met Stan Novak. En we gaan zo meteen nog meer lullen over de Limburgse scene onder andere. Maar eerst weer even, zoals gebruikelijk, een nummer waar we mee gaan starten. En je raadt het nooit, deze komen ook uit Limburg! Nee.

0: Dat was Ed River.
1: Ja,
0: was dat.
1: Zeker.
0: Met onze Floor. En jij zou haar spreken, Stan?
2: Nou, spreken is een... is een groot woord. Nee, ik was afgelopen weekend op Bospop namens Aanschuw om daar verslag te doen. En ja. Floor stond ook op dat lijstje, omdat zij natuurlijk met haar soloband speelt. En dat is toch wel het hardere werk. Alleen, toeval wou, of de pech, dat ik... Ik had een interview die dag met Airborne en dat werd verplaatst. En dat werd verplaatst naar de speeltijd van Floor. Waardoor ik dus Floor Jansen niet heb kunnen zien. En dat ik ook niet heb kunnen recenseren. Dus als Floor luistert... Floor, sorry meid, maar...
0: excuses.
2: Je hebt de aanzoek niet gehaald vanwege de wanboel bij de planning van Airborne.
0: Nou, helemaal herkenbaar. Want we hebben ook al eens interview gedaan. En onder andere, ik wilde bij Into the Grave... een van de dingen wil ik zien, Carl Gangren. Dan, die wil ik echt even kijken.
3: Totaal gemist.
0: Maar vervolgens krijg ik een interview op dat moment. En ik heb dus er niets van gezien. Terwijl het voor mij een van de highlights was voor Into the Grave. En ja, dat is de
3: part of the job.
0: Nou ja, goed, dat hoort er een beetje bij.
2: Arends, je hebt ze in ieder geval gedraaid. Dus de oude After Forever ook inderdaad.
0: Ik probeer iets goed te maken, Stan.
2: Het is toch Floor is en blijft een pionier op de female fronted.
0: Absoluut.
2: After Forever was destijds een grote naam. En is ook bezig met een bescheiden comeback. Alhoewel ik denk dat het van eenmalige aard is.
0: Waarom denk je dat?
2: Dat heb ik zo begrepen.
0: Ah.
2: Dat ze een aantal shows doen en dat het daarbij blijft. Maar reken me dan niet op af, want je weet hoe het soms kan gaan.
0: Exact.
2: Als het bloed begint bloed kruipt dan.
0: Ja. Hey, je gaf aan toen we dit organiseerden met jou, dat jij bij ons in die show zou komen, dat je het ook leuk zou vinden over de Limburgse scene te hebben. Nou, dat gaan we dan ook denk ik maar even doen. Waarom eigenlijk?
2: Nou ja, waarom? Ik wil natuurlijk een beetje met een origineel verhaal komen. En ik hoef met de Nederlandse scene, die wordt denk ik al redelijk goed belicht met jullie andere gasten. En er is gewoon veel over Limburg te zeggen. Dus dat was voor mij wel een beetje de inzicht. Ik zit hier niet voor mezelf. Ik zit hier voor mijn liefde voor de muziek, zoals jullie allemaal. Maar als ik dan Limburg een beetje terug op de kaart kan zetten, of een beetje een trip down memory lane, dan...
0: Dat was altijd leuk.
2: Dat was een beetje mijn insteek.
1: Dat is leuk om daar meer van te weten.
0: Hey, wanneer begon, zeg maar, voor jou een beetje de Limburgse scene? Noem eens een band die daar een beetje de pionier in... Dat ik denk gelijk al een naam in mij de binnen schiet. Maar zeg jij maar.
2: Nou ja, ik... het eerste wat ik dan zag is Van Dalen.
0: Zat ook in mijn hoofd,
2: jullie hebben Van Dalen al hier gehad. Bob is hier geweest. En Van Dalen heeft natuurlijk in de jaren 80 die twee platen gemaakt. Stalen Verhalen en Schandalen. Nederlandstalige hardrock was de tijd vooruit. De gekke platen nog steeds. Een beetje oudbollig, maar wel nog allemaal spot on qua teksten.
0: Toen toch niet?
2: Nee, toen niet. Maar als je ze nu hoort, een beetje achterhaald. Maar,
0: maar dat is ook juist leuk,
2: in de tijdsgeest geweldig.
1: Wat Eddie Bob hier toch ook steeds zei, oudbollig.
0: Ja,
1: dat hij nu nog een nacht is, misschien is het te oudbollig.
0: Ja, maar ik vind het juist mooi.
2: En de tijdgeest was dat gewoon een tijd. Ze hebben toen ook nog het voorprogramma van Iron Maiden in de Rode Hall, dus dat in 1983. Maar goed, dus dat begon, dat was eigenlijk de... Als ik dan toch een naam moet noemen, is dat Van Dalen, maar een naam die ik zeker moet noemen. En zeker de mensen die mij kennen uit het zuiden, dat is dan de band Avalon. Mm-hmm. Ik had het er zojuist al even over met Rick. Avalon was ook een heel veelbelovende melodieuze hardrockband. Ja. Met twee hele goede gitaristen, een goede zanger. Alles klopte gewoon. En hebben een EP'tje gemaakt uiteindelijk met 5 nummers. En daar is het bij gebleven. Toen plofte de bom en ging iedereen zijn eigen weg. Maar dat is wel voor mij heel tekenend geweest, omdat ik was toen een tiener, 13, 14 jaar, 15. En ik heb ze in die jaren heb ik ze een keer of 20 gezien, denk ik. Er was een Avalon fanclub, we gingen alle concerten aan met de bus. En we hadden ook zoiets van, ze gaan het maken, weet je. Dat is een beetje die naïviteit die ze volgens mij zelf ook hadden.
0: Ja.
2: Ja, verder dan een voorprogramma van Gary Moore in Amsterdam, omdat Jacques Pisters de gitarist en gitaar had gewonnen. Een gitaarwedstrijd bij Gary Moore en een optreden op de Aardzoekdag. Met Halloween en King Diamond, dat waren een beetje de highlights. En voor de rest bleef het vrij lokaal. Dus het is eigenlijk nooit verder gekomen dan een local breakout is het nooit geworden.
0: Is er ook zo'n typisch Limburgs geluid? Of bestaat dat niet? Kan jij horen, misschien aan de G, maar...
1: Dat is echt gezellig.
0: kan hij het horen? Of ook muzikaal dan doe ik het eigenlijk vooral.
3: Ja, België zijn.
2: Kijk, dat is dus een goede vraag ergens. En dat zijn... Kijk, vragen waar je over moet nadenken, dat zijn goede vragen. Hè? Dat voorop staan. Ik hoor het wel in bepaalde bands. Maar als ik het moet gaan uitleggen, definiëren. Ik hoorde het bijvoorbeeld bij Transpunk, dat duisteren. Dan hoor ik dan toch een beetje die mijnen terug. Hè, wat daar onder de grond allemaal gebeurde.
0: Yeah.
2: Er was een band, ook uit diezelfde tijd. Misschien dat jullie de naam kennen. De band heette Sons of the Rain. Dat was ook in begin midden jaren 90. Die werkte met olievaten. Nog voordat Sepultura daarmee begon. Die hadden ook een beetje die oerklanken.
0: Want dat liep natuurlijk wel een historie in die mijnwereld.
2: Ja, kijk, maar
0: en net als Black Sabbath natuurlijk met industrie. En heb ik ook daardoor klonken zoals ze klonken. Ik kan me voorstellen dat ook voor Limburgse band met al die mijnindustrie ook een bepaalde klank daardoor hadden.
2: Ja, dat... je geeft me nu een voorzet, dan zal ik hem inkopen. Je hebt die hardcore-scene in Limburg. In Maastricht had je de M-Towns scene. Ja. En in de oostelijke mijnse had je de oostelijke mijn... Dat heeft ook een naam, ik ben hem even kwijt, maar de oostelijke mijnstreek. En dat is bijvoorbeeld een band Born From Pain, die het heel vaak geschopt hebben binnen de hardcore wereld. En die haalden hun energie en hun agressie en hun frustratie voornamelijk uit die armoede die er ontstaan door die mijnsluitingen. Ja, dus dat pad waar Heerlen op in terecht is gekomen, in die verloedering, dat heeft die muziek heel sterk gevoed. In Maastricht speelde dat minder, want Maastricht was toch meer een stad van stand.
0: Mm-hmm.
2: Maar Maastricht had meer die M-Towns zien, die Maastrichter hardcore, die zich ook wereldwijd de kaart heeft gezet. Bands of Right Direction, Backfire, Home Trust, $400 Suit. Dat speelde allemaal in de midden jaren 90. Dus ja, er waren zekere bewegingen. En dan, dus die hardcore-beweging die was echt heel specifiek. Je had die westelijke mijnstreek, die Hampton scene en die oostelijke mijnstreek scene. Daar zat ook best wel wat rivaliteit tussen.
0: En zit ik een beetje ingesloten tussen België en Duitsland. Had dat nog wat invloed erop of helemaal niet?
2: Ja, dat had invloed in die zin dat het wel van over de grenzen mensen trok.
0: Ja, precies. Ja.
2: Maar qua bands niet.
0: Qua geluid
2: dat
0: niet
2: was
0: zozeer.
2: Echt de jongens uit Maastricht. Ja, schoten de bands als paddenstoelen uit de grond. En in Heerlen ook, alleen ja, in Heerlen moet ik het antwoord van andere namen even schuldig blijven. Maar Born From Pain was echt, en ik denk dat Born From Pain ook wel überhaupt de grootste hardcoreband van Nederland is geweest. Nog groter dan Right Direction. Maar dat haalde wel die agressie en die frustratie en die vibe uit die...
0: Ja.
2: Het is allemaal uit die economische malaise.
0: Precies,
2: door die
0: dat er invloed heeft erop. Ja, snap ik. Hey, we gaan naar de band Castle. Ken je dat?
2: Castle?
0: Castle. Kasteel in het Engels. Ja, Castle.
2: Oké, een Limburgse band?
0: Ja, zeker.
2: Oké. Nou,
0: maar jij, ze hebben een keer een nummer gemaakt.
2: Goed, dat ik ook nog voor leer dan.
0: Ja, zeker. En samen met Mystic Charm, ken je die?
2: Ja.
0: We hadden ze samen allebei een nummer. En dit nummer is The Emperor's Children. Hij staat ook op een LP van Castle.
2: En dit is... Uit welke periode moet
0: ik... Nou, ik denk dat dit ergens... tot zijn halverwege de eerste helft jaren 90. Daar zou ik het situeren.
2: Dat is de grunge-periode.
0: Ja, alleen dit is meer Death Doom, zeg maar.
2: Castle. Nee,
0: Castle.
2: Ik moet het antwoord schulden.
0: Nou, we gaan luisteren. Kom eens aan, jongens. Hey.

0: Ja, dit was Kalsel uit Maastricht. Komen ze. Ja, natuurlijk vrij obscuur en zo klinkt het ook. Maar daar hou ik van. Oude death doom metal. Inderdaad, hun debuutalbum. En daar is ook bij gebleven. Gelijknamig heet ook Kalsel. Kwam in 1994, zal ik even de gauwigheid. Dus ja, wel even lang geleden. Ja, je kent het nog niet, Stan?
1: Nee, dat is nieuw voor mij, maar ontzettend sfeervol. Ja,
0: ja.
1: Een on-Limburgs doom.
0: Ja, ja, absoluut, ja. Ja, en soms dan met Mystic Charm, en die snap ik dan weer, want het is hetzelfde genre. Dus ik snap dat die twee op één EP stonden samen. Maar ja, goed, ik hou van dit soort oude shit.
1: Dan gaan we eerst. Gaan we met wat meer kennis naar huis zometeen. Dus.
0: Zo mooi is dat, hey, is dan.
2: Ja. Ah, we zijn nog lang niet klaar. We zijn nog lang niet klaar.
3: We zijn wat er nog meer komt. Oeh, andere.
0: Ja.
4: Rutgers, Rutdraaier.
3: Ballenbak.
0: Ja.
3: Hoe is nieuwe maken, man?
2: Ik weet het.
0: Leun er even uit voor iemand die het nog niet weet.
2: Die nog nooit eigenlijk een aflevering heeft afgeluisterd. Ja, dat had hij net toegegeven. Ik heb hier een aantal ballen. Ik durf niet meer te zeggen hoeveel er eigenlijk over zijn. Achter elk nummer zit een vraag. Maar als je een heel tiental trekt, kan dat ook een weggeefvraag zijn. Maar dan weet ik niet of je iets weg te geven hebt aan een luisteraar. Maar daar mag je nog over nadenken. En anders mag je erbij een passende vraag.
3: Een fly op stuur of zo.
1: Nou, dan vinden we wel iets om weg te geven.
0: Kijk.
2: Een fly in het gezicht.
0: Ik zou zeggen, stam, ja, grabbel je rot en haal er een bal uit.
2: Hey. Wat heb je?
1: Ik heb 89.
2: 89.
0: Ah, een digitale vraag.
2: Ja, ja.
1: Of is het 68? Jij mag het zeggen.
2: Waar staat
0: het streepje? Ik denk je 89 hebt.
3: Het is 89.
0: Ja, toch wel. Ja. Of je 68 een leukere vraag?
2: Met welke artiest, levend of overleden, zou je het liefst een dag in de studio willen doorbrengen?
0: Oh, dat is toch een leuke vraag.
2: Kan wel, toch? Die kan wel.
0: Dat is een leuke vraag.
2: Ja.
1: Kijk, als het nu was geweest in de bar, dan had ik zo kunnen antwoorden. Dan was het Phil Lynott geweest. Maar in de studio, dood of levend, zeg je?
2: Ja.
0: Doe me dood. Vind ik leuk.
2: Ja, doe maar dood.
1: Ja, dan kies ik toch voor Dwayne Allman. Dat is was de oorspronkelijke gitarist van de Allman Brothers. Die is,
0: oh, dat is heel lang geleden.
1: Die is begin jaren 70 overleden bij een motorongeluk. Maar dat heeft de Allman Brothers niet weerhouden om door te gaan en tot nog grotere hoogtes te stijgen. Maar wat ik al eerder zei, ik heb zijn broer Greg, zijn oudere broer, in den levende lijf nog mogen ontmoeten. Maar Dwayne, die is heel vroeg gestorven. En daar zou ik wel heel graag mee een dagje in de studio willen rondhangen. Want wat die in zijn tijd in de studio heeft gedaan in die jaren, die paar jaar die hij had. Hij heeft onder andere op die plaat van Clapton meegespeeld, Derek and the Dominoes. Mijn antwoord is Dwayne Allman.
2: Oh. En jullie jongens?
0: Nee, daar ben ik ook nieuwsgierig naar.
2: Ik heb een antwoord meteen, hoor.
0: Ik kan niet kiezen. Ja, ik heb er twee.
2: Maar ik heb er meteen.
3: Dood, hè?
0: Dus voor mij is het.
3: Ik zat er ook aan twee te denken.
2: Ja, maar jij gaat het zeggen. Dus ik stil Eddie van jou.
3: Nee.
2: Oh, oké. Okay.
3: Ik zou Randy Rhoads natuurlijk dan zeggen.
2: Ja, ook.
0: Ik ook.
3: Maar ik had ook gewoon wel Dio Ozzy in mijn hoofd. Ja,
0: Ozzy. Oh ja, Ozzy. Ik had Ozzy.
2: Ja. Dit wordt toch moeilijk.
0: En nu ook Dio misschien met je binnen.
2: En
0: Cliff Burton, zou ik ook leuk vinden.
2: Nee, dan zou ik liever Ozzy hebben. Want je weet nooit wat er gaat gebeuren.
0: Jeff Hanneman, zou ik ook tof vinden.
3: Ja, dat is al eerder wel zoveel.
1: Nou brengen jullie me een beetje in verlegenheid. Mijn Southern Rock Heart heeft hier gesproken.
0: Dat is
1: wel
0: mooi.
1: Maar Cliff Burton, inderdaad. Ja, die had ik ook. Wel,
0: geweldig. Om daar even een dagje mee willen horen. Ja, toch?
2: Eddie, man. Ik bedoel, wat hij overal gewoon eventjes zo poef tevoorschijn toveren. Dus
0: ja.
2: Oh, shit.
0: U kunt te veel bedenken. Ja, okay. Goeie vraag. Leuke vraag. We gaan naar de volgende Limburgse band. En ja, die hebben we ook de gast hier gehad.
3: Ja, die
0: hoe kan
3: ook
0: anders? Verlot van natuurlijk.
3: Leuk, man. Lekkere band.
0: Nieuwe plaat uit. En we gaan even nummer 3.
3: Goeie plaat.
0: Ja, Identify. Tot zo.

0: jongens.
1: Kink. Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000.

0: Counter.nl.
1: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. De trambestuurder die op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram is gereden, was niet onder de invloed, zegt vervoersmaatschappij RET. Wat dan wel de oorzaak was, wordt nog onderzocht. De twee trams zijn weggehaald en fietsers en voetgangers kunnen weer over de brug. Trams en auto's nog niet. Rijkswaterstaat gaat dit weekend camera's ophangen op de Merwedebrug bij Gorinchem. Die is afgesloten voor zwaar verkeer. Ze gaan volgende week aan en dan kunnen dus ook de eerste boetes worden gegeven. Er staan wel borden, maar sommige truckers negeren die. Ook Nederlandse schrijvers hebben recht op compensatie van de Amerikaanse AI-ontwikkelaar Anthropic, meldt BNR. Hun vertaalde boeken werden gebruikt om AI te trainen zonder toestemming. Amerikaanse schrijvers stapten naar de rechter en die oordeelde dat ze recht hebben op $3000 per boek. De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen, een heuvelachtige rit van 175 kilometer naar Voiron bij Grenoble. Philipsen werd bij de sprint geholpen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Morgen beginnen de zware beklimmingen in de Alpen. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon en een fris windje en het wordt rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: opgelet.
1: Maar ik
0: ga meteen los, want dit is er niet.
2: Nee.
0: Dus ik neem het even over en ik probeer het even kort en snel te doen. En het begin vanaf 24 juli in de Sounddog heb je Marius Metal Mania, die present Strikers of Fentang voor het programma RVH Project. Nederlandse.
2: Oké, ja.
0: Diezelfde dag, Beuk Barendrecht, Baruch on Tour met Live Heart Bookings presents Shutdown, Fatal Move, From the Heart en Spear. De dag erop, 25-7, Steenwijk Stonehenge Festival. 25-7, Grons Goda Sayas, EP Release Tour. 25-7, Slokop Festival, Café Buitenlis Landhorst met onder andere Picture, Sin City Rebels. 29-7, Café Rocks Enschede, weer Sayas. 30 en 31-7...
2: Is leuk trouwens, Sayas. Is echt leuk.
0: Ja, is leuk, Ben,
2: ja,
0: hè?
2: Ja.
0: 30 en 31-7, Dickie Woodstock, Steenwijk Wold met onder andere Vladdy Melkely en Project Pain. 2-8, Broeg Rotterdam, Dutch Doomdays, Evoken, Todomil, of Todomal. Todomal.
1: Gezondheid.
0: En Flebottomized. En dan hebben we een paar grotere shows. 4-8, Tivoli, Vredenburg, Pandora, zeker dreig met Velozza.
2: Ah, Velozza.
0: En de dag erop in de Bos aan de Weert, zeker dreig met Velozza.
2: Nou, kijk eens
0: dus, en dan voor Limburg gesproken. Nou, Velozza, ja, dus ga ze zien. Superleuk.
2: Nou, dankjewel.
0: Yes.
2: En dan gaan we gelijk naar onze collega Mike Davies uit zijn platenkast laten vallen.
1: Voor iedereen die vindt dat muziek een serieuze zaak is, stop even een minuut of 5, 6... de vingers in je oren.
3: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
1: We gaan vandaag naar een band, een Brabantse band. En die band
0: heeft
1: heel veel platen uitgebracht. Maar ik ga met jou de tweede plaat van de band bespreken. En er is eigenlijk over de achtergrond wat producers betreft heel weinig bekend. Dus ik zal dit keer wat andere hints en tips meegeven. Tweede album van de band uit Brabant. En ik heb het over 1997. En het verscheen op het platenlabel wat ze zelf hebben opgericht. AMR Productions. Heb je een idee?
2: Nou, nee.
0: Als je een label zelf opricht, kan AMR ook een afkorting van de band.
1: Nou, de CD werd in september uitgebracht, 1997. En eigenlijk hebben ze de platenlabel opgericht omdat ze doodmoe werden van al die platenlabels die muziek veel te serieus namen. En als zij iets niet waren, dan was het wel serieus. Tweede album dus van de band, niet serieus, Brabant en 1997. Wat kan ik nog meer zeggen over de achtergrond?
0: Idee?
4: Ja, dan moet ik
1: denken aan die do-it-yourself aanpak, hè, wat ze zeggen.
4: Het is
1: eigenlijk wel onverwacht een heel groot succes. Dit album, eigen beheer, kwam zelfs in de album top 100 terecht. Zo groot was het succes. Ze hebben het volledig in eigen beheer gedaan allemaal. En ik geloof dat er in totaal meer dan 14.000 exemplaren van dit album over de toonbank is gegaan.
2: Okay.
1: Nummer 28, zie ik, kwam het album in 1997 in de album top 100. Pak ik even het hoesje erbij. Dan zie ik een geel met blauw hoesje met in het midden een foto van de band. En daaronder staat in een soort geschreven handschriftje, de titel van het album. Ga ik hem openslaan, dan zie ik een goudkleurige gele cd met daarin, dat vind ik wel grappig, een e-mail van de band, info@.nl en ook nog het internetadres van de band.
0: Staat ik ben op de cd twee letter geven.
1: Geprint. Als je dat nog leuker vindt, trouwens, achterop het hoesje, daar staat ook het faxnummer van de manager. Van Rien Somers Management. 0413 enzovoort enzovoort. Het faxnummer staat ook gewoon op de cd.
2: En dat wat ouder.
1: Heb je überhaupt al een idee?
2: Nee, nee man. Nee, kansloos.
0: Nee.
4: Ja, Somers, dan zou je denken Vengeance. Nee, ja, maar dat...
0: Ja, dat denk ik even aan
2: ik Vengeance. Ik heb echt geen idee.
1: Ik sla het hoesje even open. En ik zie dat Bart op zang is. Paul op gitaar. Willem op gitaar. Willem op de bas, excuus. Erik op gitaar. Dan zie ik Freddy op zang.
5: Deze hele rebus, ik heb er niks
1: als drummer. En Robert op de saxofoon. Ze maken rock, pretrock, pretmetal. Nou ja, maakt het van wat je wil. Soms een beetje plat.
0: Ja.
1: Soms. Best plat. En soms ook echt super grappig. Ik vond het in ieder geval in 1997 geweldig. Ik heb twee cd's van ze. De eerste heb ik ook hier naast mij liggen. Die heet... Zigarren Dans of Meine Billen.
5: Klinkt echt als iets van het doen.
1: Ik heb het over. De band zonder banaan. Later ook wel BZB genoemd.
0: Oh, okay.
1: Het tweede album wat ze hebben uitgebracht. De baksteen van de samenleving. En daar gaan we een track van draaien. Van de baksteen van de samenleving is dit.
4: Sorry,
1: Mike. Eigenlijk.
4: Volgens mij hebben die pinkjes.

0: Ja, nooit van gehoord.
1: Wel van gehoord, maar nooit verwacht.
0: Nee, inderdaad.
1: Dat nooit gedacht, nooit geraden.
0: Nee, nee. Dit is toen aan mij voorbij gegaan, denk ik. Maar de band zonder banaan. Ja. We leren allemaal wat.
1: Blijkbaar groot, toch in die tijd.
2: Dat zei, volgens mij hebben ze Pinkpop geraden ooit een keer. Hebben ze dat Pinkpop
0: Dat zou hem zo kunnen. Ze hadden de 14.000 platen verkocht. Dus ja, ze hebben het goed gedaan in ieder geval.
3: Zeker.
0: Ja.
3: Zullen we van bananen verkopen?
0: Ja, inderdaad.
1: Yes! Nieuwsfeitjes.
0: Yep.
1: Ik ga in de nieuwsfeitjes van slecht nieuws naar beter nieuws naar goed nieuws.
3: Duurt nu al.
1: Ik begin met slechte nieuws. Yeah. En dat is de legendarische extreme metal drummer Nick Barker. Demi Borgir, Cradle of Filth. Die had een bepaalde ziekte ontwikkeld. En ik wou eigenlijk aan Ernst vragen om die uit te spreken.
0: Daar heb ik altijd heel goed in, inderdaad. Ja. Ik kan niet lezen.
1: Calciphylaxis.
0: Oh ja.
1: Geen idee wat het was, maar het had 50-50 kans op survival rate, zeg maar.
3: Oh, jeez.
1: En zeldzame, ik zal even uitleggen, zeldzame levensbedreigende aandoening waarbij kalk zich ophoopt in de kleine bloedvaten van de huid en het onderhuidse weefsel. Het komt meestal voor bij patiënten met terminaal nierfalen. En dat had hij een aantal jaren eerder al bekendgemaakt.
0: Okay.
1: Dus hij had allerlei medicijnen, begon aan de beurs te worden. En continu blauwe plekken en bloeduitstorting en alles.
3: Ja, dat is niet best.
1: Zijn benen, mega pijn. Als hij dan een keer in slaap wil en zijn vrouw raakte zijn benen aan. Dan verging die, had hij ook verteld.
3: Ja, is dat een hoop of is het...
1: Sowieso lijkt me erg onhandig als drummer.
0: Dat denk ik ook.
1: Maar hij is lang van kort gestopt met die medicijnen. En nu gaat het toch wel beter. En hij zei, the health is improving day by day. Dus ja, hoe het uitpakt weet ik niet, maar het gaat nu wat beter.
0: Klinkt ook wel beter.
1: Iets maar beter nu.
0: Maar als je het toch over drummer hebt, dan kun je ook niet Mike Browning overslaan, denk ik.
1: Vertel.
0: Mike Browning is ook, die is gisteren overleden. De eerste drummer van Morbid Angel en ook van Nocturnus. En Nocturnus is voor mij echt top, vond ik dat. En zeker het album The Key is voor mij echt essentieel geweest. Waarin de keyboards ging omarmen door die plaat. Dus ja, Mike Browning is voor mij echt een held, zeg maar.
1: Dat is zo recent nieuws. Ik was dit al iets voor. Maar...
0: Ja, nee, dat, dus je maar die heel drummer goed noemt, dan hoort deze er ook even bij.
1: Goed,
0: maar
1: ga door. Yes. Iets beter nieuws dan. Geddy Lee van Rush kan de tour weer vervolgen. Met twee shows te hebben uit moeten stellen vanwege bronchitis.
3: Alright.
1: En nog wat beter nieuws, althans in ieder geval voor Blaze Bailey. Hij heeft een succesvolle show op Edvis gedaan. En Steve Harris stond de hele show aan de zijkant te kijken. En die was echt vol lof over die show. Hij deed dan, welke plaat heb je? X-Factor en Virtual Eleven is dat dan, denk ik? Heet dat zo?
0: Ja, ja.
1: Maar hij wordt ook opgenomen naast de andere medenleden in de Rock and Roll Hall of Fame.
0: Oké.
1: Dus dat is voor Blaze. Leuk nieuws.
0: All right. Nou, dankjewel voor de nieuwsfeitjes, Ricky Boy.
1: Yes, sir.
0: Zometeen gaan we naar de volgende Limburgse parel. Gaan we naar luisteren. Maar eerst nog even een paar dingen van Stan willen we weten. Wat is nou de absolute Walhalla-plek om te spelen vroeger?
2: Om te spelen?
0: In Limburg. En bestaat die nog?
2: Oeh, je hebt het over vroeger. Nou, wat ik al zei. Vroeger had je dus een goede clubscene. Maar we moeten ook vooral Noord-Limburg niet vergeten en Midden-Limburg. We hebben het alleen maar van Zuid-Limburg gehad. Maar wat je vroeger had, had je... Ja, iedere stad was een clubje. Je had de boerderijen geleen, je had in Brunsum had je Unitas, je had Shelter, je had Nova Zembla. In Roermond had je de Azijnfabriek, we hadden de Curve in Echt. In Weert had je de Bosuil, dat is nog steeds natuurlijk. In Venlo had je de Perron.
1: Dus Oefenbunker.
2: De Oefenbunker had je dus in het Landgraaf inderdaad.
1: Ja, toch?
0: En waar kwamen de grotere namen, zeg maar?
2: Ja, de grotere namen, het was...
0: En wie kwamen er?
2: Dan moet ik toch een beetje de zaak weer naar Geleen trekken. Kijk, in dat Geleens had je dus de boerderij. En de boerderij die had een beetje een connectie met die club uit Eindhoven. Dus die oude aardschokcrew waar Mark en Dree in zitten. Die wat daar een dynamo de boel runde. En als die bandjes op tour kwamen, dan deden ze meestal 4-5 shows in Nederland.
0: Ja.
2: En de boerderij was ook vaak een van die clubs. Je had de boerderij, je had de Vera in Groningen, je had Scum in Katwijk, je had de Dynamo en ik mis er waarschijnlijk nog eentje. Dus ja, we hadden dus wel wij liften een beetje mee met die tours. Dus die bands als Dead Angel, Agent Steel, Savage Grace, Toxic, Gangrene, Candlemass, al die bands, die kwamen dus bij ons langs. En dus ja, ben ik toch geneigd te zeggen dat het zich in het begin jaren 90 vooral in Geleen afspeelde.
0: En welk optreden zal je nooit vergeten?
2: Oeh, dat is een vraag. Welk optreden zal ik nooit vergeten? Ja, ga ik back to the beginning. Ik was 14 jaar toen ik naar de Westfalenhal ging in Dortmund. Een grote arena waar 20.000 man in kunnen. Daar ging ik met een busreis naartoe. En dat was het Rockpop Festival. Kijk Rick even aan of hij er ook is geweest. Maar...
1: Nee, ben ik niet geweest.
2: Nou goed, dan had je dus op één dag speelde daar dus achterin volgens Iron Maiden, Judas Priest, Scorpions, Ozzy Osbourne, Quiet Riot, Michael Schenker, Def Leppard.
1: Leuke lijn.
2: En dan mis ik er nog eentje. Oh. En dat op één dag. En dat was eigenlijk mijn vuurdoop. Ja, eigenlijk is het ook nog mooier geworden.
0: Een goede vuurdoop inderdaad. Ja,
2: ja dat is... onwaarschijnlijk, hè? Dus dat je dat op één dag kunt zien.
0: Bifrost ga ik draaien.
2: Kijk eens, Bifrost.
0: Ja, jij gaat helemaal glunderen helemaal,
2: ja,
0: Stan.
2: Want je had mij gevraagd om wat namen aan te dragen. Nou, Bifrost zat er niet bij, maar ik had hem wel op mijn lijst staan. Je kunt er maar een paar kiezen. Maar fijn dat je Bifrost zelf hebt gekozen, want... een pagan metal band uit het zuiden, hè? De eigenaar van Hammerhard Records... is Guido Hammerhard. Guido Heijnens, ja. Was destijds de zanger van Bifrost. Dus
0: ja.
2: Knap dat je... Ja, leuk. Dus ik zou zeggen, push play.
0: Ik ga hem erin gooien. Choosers of the Slain.

0: Dat was Bifrost.
1: Dat is een demo, denk ik.
0: Nee, niet. Volgens mij is het niet van een demo, nee. Maar
1: zo klinkt het wel.
0: Het is een
1: demo plaat uitgebracht.
0: Zeg maar, ja. Hey, inmiddels hebben wij eigenlijk twee dames, maar één dame gaat het woord nemen. En ja, Rutger kwam ermee aanzetten of er even tijd voor was. Nou, of course is er even tijd voor. Want het is namelijk een ontzettend goed doel. Laten we even beginnen. Wat is je naam voor de luisteraar? Die ook even weet wie die hoort.
2: Anna Elisa.
0: Anna Elisa. Ja. En vertel even, waarom zit je hier aan tafel?
2: Ik zit hier vandaag omdat ik geld aan het inzamelen ben voor het KWF.
0: Ja, dus, klinkt al goed.
2: Ja, ik heb een actie die heet Nerds tegen Kanker. Ik ben 2 jaar geleden een vriend verloren. Abdullah heette hij. En hij was echt een hele dierbare vriend in de Star Wars community die we hebben. Hij verkocht speelgoed, verzamelde speelgoed. En onze community is heel erg close.
0: Want je zegt de Star Wars, zeg maar. Dat is jullie ding, zeg maar.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En daarmee, volgens mij, is ook een linkje met Ruud Jolie.
2: Ja.
0: Want Ruud Jolie, die is ook een Star Wars fan.
2: Ja, zeker.
0: En
2: jullie
0: kennen ook Ruud.
2: Ja,
0: ook daardoor.
2: Klopt. We zitten allebei bij een kostuumvereniging, de 501st Rebel Legion. Dat is een internationale Star Wars club.
0: Ja.
2: Die zich inzet voor het goede doel. Dus vandaar ook mijn actie.
0: Ja.
2: Dus zo kennen we eigenlijk elkaar van de troeps die we hebben. Ja.
0: Hartstikke goed.
2: Ja.
0: En wat is het doel met jullie actie? Ik denk dat ik wel snap, maar
2: het doel is bad guys doing good. Dus geld inzamelen voor de goede doelen. We gaan dan verkleed bijvoorbeeld binnen de organisatie, binnen de club, naar opkikkerdagen om kinderen dan een leuke dag te bezorgen. Of geld in te zamelen voor kinderen die het even iets minder hebben. Dat we dan bijvoorbeeld daarheen gaan naar hoogvliegerdagen, vliegtuigdagen. Om gewoon kinderen dan toch even een beetje hard onder de riem te steken.
0: Ja.
2: Dat ze toch nog even een keer een speciale dag hebben of een beleving.
1: Mooi.
2: Armoede, ziekte of whatever het is. Maar ook voor volwassenen, voor wie het eigenlijk nodig heeft.
0: Ja, nou, het lijkt me een heel nobel
1: streven. Ja.
0: En hoe lang loopt deze actie nog? Is die eindeloos of is het?
2: Mijn actie staat er een beetje los van. Die ben ik zelf gestart. Ik zit al bij de Rebel Legion. Dat zijn dan

0: dat is eigenlijk een andere tak waar ik het net over had. Mijn actie is eigenlijk begonnen omdat ik een vriend ben verloren 2 jaar geleden. En daar had ik heel veel verdriet van. En omdat ik in de kostuum zit, heb ik wat mensen benaderd en verteld van... ik heb heel veel verdriet, ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Hoe kan ik misschien iets met Star Wars doen, dat ik een beetje dat verdriet een plaats kan geven. Toen is mij aangeboden om een kostuum gesponsord te geven aan mij.
1: Ja.
0: Dus daar ben ik op ingegaan. Ik zei van, nou, ik wil wel een kostuum hebben, maar hoe zit het dan? Toen hebben ze mij gezegd van, nou weet je, als jij dat kostuum van ons neemt... en dan het geld wat je normaal zou betalen aan ons, dat kan je dan doneren aan het KWF. Toen dacht ik, oh wat cool, nerds steunen elkaar. Weet je, ik krijg een mooi kostuum. Dat geld wat ik hun zou geven, dat gaat naar het KWF. En zo is dat een beetje in mijn hand gaan sluipen. Ja. Van, oh, nerds helpen elkaar, nerds tegen kanker. En toen ben ik eigenlijk met het idee gekomen om dan deze KWF-actie op te gaan zetten. Omdat heel veel mensen in die Star Wars-wereld allemaal dat soort dure kostuums kopen. Maar ook action figures, leuk speelgoed, andere dingen, merch. Toen dacht ik, ja, we geven honderden euro's uit. Als het wel niet soms duizenden euro's zijn. Waarom kunnen we dan niet soms even 2 of 1 of 10, 5 euro, whatever. Kunnen we dat niet missen? Dus toen ben ik begonnen met deze actie in onze community. Door gewoon een beetje laagdrempelig... te vragen van, goh, ik ben bezig met deze actie.
1: Ja.
0: Als je een poppetje koopt of een shirt, vind je het dan ook leuk om misschien dan wat te doneren aan het goede doel. En zo is dat eigenlijk een beetje tot stand gekomen. En dat is best wel aan het groeien.
1: Ja.
0: Ik mag op events nu staan. Mensen zijn bezig met inzamelen voor mij. Dus,
1: dat klinkt best wel lekker. Klinkt mooi. Ja. Kun je nog één keer de naam noemen?
0: Nerds tegen kanker.
1: Nerds tegen kanker.
2: Maar je hoeft niet per se een nerd te zijn. Hoor. Je mag dan ook storten.
1: Ik vermoed het wel, denk ik. Dat het,
2: of een Star Wars vries. Hoeft ook niet.
0: Als je een keer E.T. hebt gekeken, mag het ook.
2: E.T. mag ook, hè? Sorry.
1: Kijk, ik hoor het.
3: Ook even dat event waar je het over had.
0: Oh ja, het event. Er is binnenkort een event waar ik ben uitgenodigd. Treasures from Tatooine in Diemen in september. Zij hebben mij gevraagd om daar dan te komen om te vrijwilligen. En alle opbrengst die ze van dat event eigenlijk verdienen, dat gaat dan gedoneerd worden aan Nerds tegen Kanker. Dus dat is wel echt...
1: Dat klinkt heel mooi inderdaad,
0: Mocht iemand nog iets van Star Wars willen, ga dan naar Treasures from Tatooine. De leukste markt van Nederland. En je steunt het goede doel.
1: En is er ook een website waarin men dat kan bekijken?
0: Ja, die kan ik geven. Althans op Instagram en Facebook kan je naar Treasures from Tatooine. Kan je gewoon gaan zoeken en daar staat eigenlijk alles op vermeld. Dus het is niet echt een specifieke website. Het gaat allemaal via social media.
1: Oké, hartstikke goed.
2: We zullen het even melden.
1: Dat gaan we zeker even doen.
0: En de KWF-actie zou ik nog wel doorgeven.
1: Ja, precies. Ja. Hartstikke goed. En dankjewel voor je verhaal.
0: Ja, jullie bedankt.
1: En nou goed, ik hoop dat er inderdaad lekker
2: binnenkomt.
1: Lekker loopt met je actie. Mooie actie. Dankjewel.
0: Dankjewel. Hey, may the force be with you.
2: Yes.
1: Ja, dan gaan wij nog even een lekker nummer draaien. Waarom ook niet? En, dat is trouwens een nummer van jou, Stan. Picture.
4: Ja, Picture. Alright. Ja, ik moest drie nummertjes aanleveren. Dus dan kom je toch bij de...
2: Ja, maar dit is dan even niet Limburg.
4: Bij de groten daar Nederland.
1: Ja, Picture.
2: Dit is weer een van je topfavorieten.
4: Ja, ik moest drie nummertjes aanleveren. Ja, die Transmink hebben we al gehad. En Picture, ja, absoluut. Die plaat Diamond Dreamer is toch een mijlpaal binnen de Nederlandse scene. Ze hadden die zanger, die Smoelik Avigal.
1: Absoluut.
4: Waarvan het gerucht ging dat hij zelfs bij Metallica op de radar stond. Hè, toen ze zoekende waren. Toen James nog niet James was. Ze speelden in de boerderij in Geleen. En dit is een nummer waarvan ik vind... Ja, ik vind het een nederklassieker. Dat de openingnummer van Diamond Dreamer.
1: Ja, ik... weinig toe te voegen, denk ik.
2: Nou ja, Picture, ik snap hem helemaal. En zeker ook vanuit de generatie...
4: Ja, zeker, Rick.
2: De genoten.
1: We gaan naar luisteren. Komt-ie aan. Good Old Picture.
2: Lady Lightning.

0: loodzware jongens. Kink.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Dit is Kink Distortion.

0: Rick, het is tijd voor jouw galop.
1: Dat is het zeker. Maar ik had al iets grappigs, want ik kreeg ook, als ik even een paar seconden mag pakken, een band die, die was natuurlijk geïnteresseerd in onze show. En die band heette Dubai Coke. En punk rock uit Groningen.
2: Sorry, Dubai Coke?
1: Dubai Coke. Nice. Toffe naam. Maar die hadden dus een, ik denk, nou, we kunnen niet alles draaien. Hè. We krijgen heel veel aanbod van muziek. Maar ik denk, we luisteren het wel. Dus ik denk, even luisteren. En toen hoorde ik toch een nummertje erbij. En dat heette The Freak Show. En dat was dit galopje. Dat was dat beginnetje eigenlijk.
0: Oh, echt waar?
1: Van dit item. Zoals? We hebben ook bands die maken galopjes om juist gedraaid te worden. Maar deze band heeft eigenlijk dit galopje gebruikt om op hun LP...
0: Ik heb het ook geluisterd. Ik heb het ook geluisterd. En ik heb ook een nummer had ik uitgezocht. Ik ga het alleen nu deze week even niet.
1: Heb je dat stukje gehoord?
0: Nou ja, ik vraag me af of dat... Nou goed, gaan we zo meteen even kijken. Of dat
1: ik vond het wel lachen. Ik heb het toch tegen ze gezegd. Oh ja, inderdaad, lijkt er wel op.
0: Ja. Dus
1: dat was wel leuk. Nee, ik was op zoek naar weer eens wat obscuurs.
0: Ja, oh, jij van,
1: goed. Ja. Vind ik ook leuk. En toen kwam ik als struinende een galopje tegen. Eigenlijk onder de naam Rescue en onder de naam Pallas. Hetzelfde nummer, onder de naam Rescue, onder de naam Pallas.
0: Okay.
1: En een beetje verder uitgezocht. Het blijkt dus dat de band Pallas de naam heeft gewijzigd naar Rescue in 1989. Maar de band Pallas begint al in 1980. Het is een Belgische band, komen uit Charleroi. En speelde eigenlijk progressieve rock, maar...
0: Is dat in de buurt van Limburg of...
1: Nou, ik denk dat Charleroi niet heel ver van Limburg af.
3: Klinkt Limburg?
1: Belgische Limburg dan.
0: Nou, dat is helemaal mooi. Dat is goed.
4: Dat is wel een industriestad, of wel?
1: Maar de progressieve rock werd langzamerhand wat meer melodische heavy metal. Een beetje de Europese metal sound van toen. En toen in 1980 besloot de band de naam te veranderen. En kregen ze ook een andere zanger. De hele plaat, alle nummers van Pallas, waren al opgenomen. Werden opnieuw opgenomen, maar dan met die andere zanger. En die zijn ook beide uitgekomen. Dus er zijn twee platen van Pallas en van Rescue. Met dezelfde nummers, in hetzelfde jaar, maar met een andere zanger. Nou, best uniek.
0: Zeker.
1: Volgens mij heb ik daar zoiets nog nooit gehoord of meegemaakt.
0: Maar hebben ze een galopje?
1: Ik heb voor het nummer Love is Life van Rescue gekozen. En niet die van Pallas. Omdat ik die zanger van Rescue eigenlijk net wat lekkerder vind.
0: Oké. Okay.
1: Galopje uit België. Rescue met Love is Alive.
0: En waar zit het galopje?
1: Luister zelf maar.
0: Ik geloof het ook. Je hebt geen idee. Ja, precies.
2: Gaan we alweer.
1: Hij zit er wel. Anders komt hij er niet in, toch?
0: Oké, nou we gaan luisteren. Komt hij aan Rescue? Yes.

0: Ja, je kan hier alles van vinden.
1: Als je maar hoopt.
0: Maar,
2: best leuk.
3: Maar jij stond in je gedachten weer met je tennisracket op je bed te springen.
0: Ja.
2: Ik herken het wel.
4: Tennisracket op het bed te springen?
3: Ja, weet je, een gitaartje spelen.
0: Ja, echt wel.
2: Nee,
0: ja.
2: Ik ben met tennisracket.
3: Met een bezem.
0: Ja, maar goed.
3: Dat gevoel wekt het wel op.
0: Nostalgie even weer. Je kan alles van vinden. Oudbollig en zit opgenomen en geen goede zang. Nou, alles kan je ervan vinden. Maar toch raakt
3: het. Het is toch leuk?
0: Ik vind het hartstikke leuk, ja. Hartstikke
3: en
0: tof.
3: En dat gitaarintrootje in het begin. Ik vind het wel mooi.
0: Ik wil het heel even over Stan hebben. Over Stan zelf.
3: Hij is er nou
0: we hebben het alleen maar over Limburg gezien gehad. Maar even kort naar jou.
3: Ja,
0: ik begon met Aardschok. Maar zij eigenlijk begint al ervoor. Vertel even, wat deed je voor Aardschok? Je bent Aardschok begonnen in 2000. Wat deed je ervoor?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik scene in de boerderij in Geleen. Dus in 283. Dat heeft alles een beetje getriggerd. En ga je ook zelf een bandje spelen. En je netwerk wordt groter. En op een gegeven moment ben ik bij de boerderij ook zelf een medewerker geworden. En uiteindelijk heeft me dat naar Stichting Popmuziek Limburg gebracht. Waar ik 10 jaar aan verbonden ben geweest. Tussen begin jaren 90 en 10 jaar verder.
0: Ja.
1: Als bestuurslid. En daar hadden we een maandblad. The Playground. Over de Limburgse scene. En daar ben ik stukjes voor geschreven. En op een gegeven moment viel dat goed van beide kanten. En toen daar de hoofdredacteur vertrok, heb ik die kar overgenomen. En vervolgens heb ik die kar jarenlang getrokken. En via de Playground ben ik eigenlijk op de radar gekomen van andere Nederlandse bladen. Via Stichting Popmuziek Nederland, bij de Fret. Dat was destijds een maandblad voor de Nederlandse scene. En in die tijd had je nog meer van die gesponsorde blaadjes. De Live Access bijvoorbeeld, de Samson All Areas. Dus ik ging stukjes verschrijven buiten de provincie.
0: Ja.
1: En dat bracht me op een gegeven moment op de radar van de Aardschok. En op een gegeven moment belde toenmalig bureau-redacteur Michel van der Moosdijk.
0: Ja.
1: Die nam contact met mij op.
0: Ja,
1: precies. Die is geëmigreerd. Die nam contact met mij op of ik interesse had om ook iets van Aardschok te gaan doen. Ja, dat was natuurlijk meteen een volmondige ja, want het was mijn lijfblad en dat was mijn scene. Dus nou goed, dan zo ben ik eigenlijk bij de Aardschok terechtgekomen.
0: Okay.
1: Maar goed, nog lang van kort schrijven, dat heeft toen mijn prio gekregen en de beste beslissing ooit.
0: Wat vind je er leuk aan schrijven?
1: Wat ik er leuk aan vind? Dat ik op een positieve manier kan bijdragen aan de promotie van onze scene. Hè. Dus,
0: en hoe kom je dan in de situatie terecht als je er minder positief voor bent? Je vindt de plaat niet zo goed?
1: Nou, daar moet je dus mee kunnen omgaan. Kijk, dus,
0: maar, en hoe ga jij ermee om?
1: Op een goede manier, denk ik. Je moet,
0: en dat is?
1: Je moet kritisch blijven aan iets goed. Als iets goed is, moet je kunnen benoemen waarom het goed is. En als iets niet goed is, moet je kunnen benoemen waarom het niet goed is. En dat vanuit een persoonlijke beleving, die duidelijk is voor de lezer. Want kijk, als je een recensie schrijft voor een blad als Aanschok, we zijn een vakblad, je geeft wel een veredeld verkoopadvies af. Dus ik vind wel dat de mensen...
0: Dat is het.
1: Dat je je er goed in moet verdiepen. En als je een interview met een artiest afneemt, ja, dan moet je ook de artiest proberen te prikkelen om toch bepaalde uitspraken te ontlokken die een goed verhaal maken. Een verhaal wat ze niet elders lezen. En ik denk dat als ik voor mezelf spreek en ja, ik krijg dat ook wel eens terug van mensen, ook van artiesten, dat ik wel een wat interview betreft dan wel een goede mix heb van zakelijkheid en van ook van inlevingsvermogen in de artiest. En ik doe mijn huiswerk goed. En,
0: kijk, wij proberen mensen ook altijd natuurlijk te helpen en te promoten. Mm-hmm. En soms gaan we ook een cijfer geven aan een nummer. En dan komen we eigenlijk altijd uit op een 9.
2: Ja. of ernstig aan een 15 voor ons.
0: Ja, dan is het toch weer gemiddeld een 9, zeg maar.
1: 9 zijn bij mij zeldzaam. Maar,
0: Oké. Ja?
1: Ja.
0: Dat kan niet echt meer?
1: Nou, ik heb volgens mij ook wel eens een keer een 10 gegeven. Maar,
0: voor welke plaat dan?
2: Ja, precies. Nou, we dat weten ook.
1: Waarschijnlijk is dat Govert Mule geweest. Een van mijn favoriete southern rock bands. Maar het kan ook een 95 zijn geweest. Kijk, er is altijd ruimte voor verbeteringen. Dus die 10, ik denk dat ik hem toch terugtrek. Ik hoef hier dat ik ooit een 10 heb gegeven. Nooit hoger ben gegaan als 95.
3: 9,5.
1: Maar als je van mij een recensie leest en hij heeft een score van boven de 78, dan kun je als lezer ervan uitgaan, dan is die aankoopwaardig.
3: Maar dan wel in jouw stijl die jij natuurlijk.
2: Maar boven
3: dus
2: als lezer
3: moet je ook weten waar jij van houdt.
1: Eigenlijk. Maar ik heb een brede stijl. Dat is deels mijn kracht binnen Aanschot, maar ook mijn valken. Dat is de kracht dat ik dus... Ze kunnen mij op een breed vlak inzetten. En de zwakte is, kan dan zijn dat als er bijvoorbeeld een interview komt voor een band, een black metal band of een extreme metal band, wat ik ook zou willen kunnen, dat ook bij de puristen terechtkomt. Ik ook heel goed begrijp.
0: Heb je ook eens een 1 gegeven of een 2 gegeven? Erg laag cijfer.
2: Ja, wat is het laagste?
1: Nou, ik ben volgens mij nooit lager gegaan dan een 4.
0: Dan ben je toch ontzettend lief, Stan.
2: En wie had die 4 dan?
1: Goed, als
2: en wie had die 4? Nou ben ik benieuwd.
1: Als ze een 3 verdienen, krijgen ze man. Nee, dan moet ik het antwoord schuldig blijven, hoor. Maar ik ben wel heel hard, maar rechtvaardig.
2: En wat is die 78-grens dan? Je zegt als het boven de 78 is, dan is hij eigenlijk ook
1: wel. Ja, dat is, maar dan zou ik zelf ook het geld eraan uitgeven.
2: 77?
0: Maar
2: dat niet.
0: Een 78 was je op school ook heel erg blij mee, Stan. Dan
2: ben 77.
3: Ja, dat is 70 al. Ja, precies. Maar de Aanschot toch iets minder.
0: Ja.
1: Maakt er 75. Kijk, het blijft iets persoonlijks.
0: Ja, natuurlijk. Ja, of course. Ik vind ook als je iets niet goed beoordeelt, dan ben je denk ik aan je stand verplicht om uit te leggen waarom dan niet. En niet alleen dat het je smaak niet is, die les ook wel eens terug. Ja, het is mijn smaak niet. Ja, dan moet je dan eigenlijk boven staan.
1: Daar sta je boven als journalist. En je moet het kunnen benoemen. Hè? En, kijk, ik heb ook in al die jaren wel eens een interview gehad dat het een beetje ontspoorde. Ik heb ook een paar keer ruzie gehad met muzikanten. Maar omdat mijn vragen hun niet bevielen. Maar dan praat je dat wel achteraf uit. En dan is dat...
2: Wie is er zo heet geblakerd dan?
0: Als je, wat voor vragen stel je dan, Stan? Ja,
2: wij willen de durf.
0: Ja, nu wil ik weten. Wat voor vragen stel je dan waar iemand de band een beetje opgefokt van raakt? Ja. Dan ben ik heel misschien in die vragen.
1: Nou, oké. Dan heb ik jullie een vinger gegeven en dan nemen jullie
2: zeker.
1: De hand.
2: Zeker.
3: Ja, absoluut.
2: Ja.
1: Ja, nou, ik kan dat best benoemen. Ik heb een aantal jaar geleden had ik een interview met Danko Jones. Dat was face-to-face een Heerlen bij ons. Dat loopt dan via een lokale promotor bij ons in het zuiden.
0: Ja.
1: Theo Samson, volgens mij was het label AFM. Maar ik had Danko al een aantal keren eerder gehad. En met alle respect voor Danko Jones, maar hij maakt eigenlijk dezelfde plaat. Hè? En op een gegeven moment je wil niet weer dezelfde vragen gaan stellen. Maar je wil wel een interview doen, want het is een toffe gast en het is toch weer een opdracht. In dat bewuste interview stelde ik andere vragen die hem niet bevielen. En dat...
0: Je was kritisch.
1: Ik was niet bijzonder kritisch, maar ik was...
0: Vond hij wel.
1: Ik was nieuwsgierig naar andere aspecten binnen zijn belevingswereld. Hij had ook op dat moment een boek uit. Maar alles, want dat is een ontzettende blaaskaak. En hij heeft overal een mening over. Hij had ook een boek geschreven met allemaal anekdotes. Dus hij is heel breed in zijn vocabulaire. Alleen hij wou niet praten over de business side of things. Ik had wat vragen over hoe het dan buiten het artistieke ging. En dat beviel hem niet. En toen heb ik hem, op een gegeven moment liep dat vast. En toen wou hij ermee stoppen. En ik zeg, nou weet je wat, dan zullen we het nu even over je boek hebben dan. En toen gingen we over dat boek praten. En toen heb je dat weer een beetje bij hem weg. Maar toen hoorde ik later van de promotor, die hem dus terug naar het vliegveld moest rijden, dat hij de hele weg naar het vliegveld had liggen zeuren over dat interview. Dat hem dat dwars zat en wat ik voor een idiote vragen stelde. Ja goed, ik stond daar boven. Maar goed, een jaar later komt Danko Jones weer met een nieuwe plaat en kreeg ik hem weer aangeboden. Ik zeg, ja, dan wil ik het best wel gaan doen. Kijken hoe die er nu in zit. En toen, dat was face-to-face op Graspop. En toen kwam hij dus de interviewruimte in en hij zag mij. Hij wist ook dat ik het was.
0: Hij zei, oh kut, daar heb je hem.
1: Dus het was eventjes een stroeve blik. Maar hij wist ook net zo goed als ik wat voorheen gebeurd was. En toen hebben we hem gewoon elkaar meteen de hand gedrukt. Want let bygones be bygones. Maar toen zat hij helemaal in de stress. Want zijn backline die was verkeerd gegaan met het vliegtuig. Die was in Barcelona of in Parijs terechtgekomen in plaats van Brussel. Hij stond daar, hij moest over een uur optreden.
0: Hij wordt gestrest.
1: En zijn backline was weg en hij was helemaal gestrest. Ik zeg, ja jongen, maak je niet druk. Ze hebben hier zoveel reserveapparatuur. Dat komt allemaal goed. En laat dat van je afkleien. En op een gegeven moment kwam hij tot rust. En toen hebben we gewoon... een heel fijn interview gehad en hebben we een fotootje gemaakt en elkaar even geknuffeld.
0: En dan heb je ook andere vragen gesteld?
5: Nou,
0: ik doe door op die zakelijke kanten.
5: Ik heb me toen maar weer wat meer op de muziek gericht.
0: Oké.
5: Maar goed, dan is dat... dat soort dingen gebeuren ook eens. Maar die gebeuren zelden. Ik kan maar traag zeggen dat ik altijd met een goed gevoel uit die interviews kom. En ook van artiesten dan vaak. Dus de feedback krijg ik ook van promoters. Dat dat allemaal... dat ik daar wel goed in zit.
0: Ja. Heb je als Legion of the Damned geregisseerd?
5: Vast en zeker, ja. Ik denk zowel in mijn Stichting Popmuziek Limburg tijd als in mijn Aanschok tijd. Vroeger was het occult, hè, voordat de Legion of the Damned. En Maurice is natuurlijk Noord-Limburger, een local hero. Hij heeft ook natuurlijk zijn goede business met zijn videomontages. Een geweldige band. En volgens mij stonden ze laatst ook nog op... En dat was vorig jaar, hè?
0: South of Heaven, ja, zeker.
5: Beetje was immune. Dus neem aan dat je daar een nummertje van gaat draaien nu.
0: Dacht ik wel. Als ik denk aan Limburg, denk ik onder andere aan Legion of the Damned.
2: Zeker weten.
5: Harry in the Tent.
0: Precies. En we gaan gelijk maar een titelnummer draaien. Althans, zoals de band ook heet, Legion of the Damned.

0: Legion of the Damned. Yo. Ja, hoe lekker kan het wezen?
1: Lekker.
0: Ja, welke jonge Limburgse band moeten we in de gaten houden, Stan?
1: Gaan we nu naar het heden.
0: Ja.
1: Tja. Eentje heb je volgens mij al gedraaid, hè?
2: Verlossa.
1: Verlossa toch?
0: Ja, Verlossa, ja. Verlossa,
1: kijk. Beetje hetzelfde genre, denk ik. Nou, wat meer richting de trash. Dan zit je toch bij dat Mass Deception. Die kennen jullie
0: wel. Ja, Mass Deception. Ja, zeker. Ja.
1: Tja.
0: Nou goed, je hebt al twee genoemd.
1: Moet ik eens om me heen kijken.
0: En ja, jonge bands. Wel jonge bands, hè.
2: Wie?
0: Nou ja, Verlotza.
2: Ja, de band aan zich is misschien niet heel oud, maar niet alle leden zijn even jong, hè?
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik zag hem trouwens wel als stagedivend. Oh nee, is het crowdsurfing zag ik hem voorbij komen, hè?
2: Ja?
0: Ja.
2: Ron.
0: Ron. Ja,
2: Ron is jong van geest.
0: Hij is ontzettend jong van geest.
1: Waar ik wel even op kan terugkomen. De naam is volgens mij al gevallen. Andrew Alt.
0: Ja, Andrew Alt, dus zeker.
1: Is hier ook eens gast geweest.
0: Ja, ja, binnenkort weer.
1: 7 Miles to Pittsburgh is dan wel geen volbloeds Limburgse band. Want volgens mij is Andrew de enige Limburger. De rest zijn Brabants.
0: Ja, goed vooruit.
1: Maar goed, die derde plaat die zit eraan te komen. Ik heb het nog niet gehoord, maar ik heb er wel hoge verwachtingen van. Dus ja, dat is wel iets wat ook internationale potentie heeft. En hopelijk gaat het ze nu lukken met die platendeal.
0: Ja.
2: Nou, daar gaan we nog aandacht aan besteden.
0: Ja, ze komen binnenkort inderdaad bij ons in de show wederom. Ja, nee, is een toffe band. Zeker, absoluut.
2: Een eindelijk mooi verhaal. Hè?
1: Maar vroeger stond ik met beide voeten in de klei in de Limburgse scene. En maar tegenwoordig, als je dan nu schrijf je voor een nationaal blad, is dat... Ja. Is dat gevoel met die aanwas van onder is gewoon verdwenen. En meestal komt het op mijn pad als het er al is.
0: Ja, jongens, we gaan voor het radiodeel het nu afronden. Ik denk dat ik hoop dat Stan nog even wil blijven zitten. We gaan nog even de XL in. Gaan nog een paar dingen bespreken met elkaar. Ben je benieuwd wat Stan doet in het dagelijks leven? Daar gaan we zo nog even naar kijken. En we gaan nog een quizje doen met allemaal Limburgse acts. Kijken of Stan er één van kan gaan herkennen. Oh, het wordt vrij obscuur, dus we gaan kijken wat het gaat werken.
2: Oh, jee.
0: En ze komen nog een paar dingen voorbij. Dankjewel, Stan, voor je komst naar onze studio hier in de DB's in Utrecht. Voor jou toch een lange rit vanuit Limburg.
2: Ja.
0: Dat je al die moeite hebt genomen. We zijn je erg dankbaar.
1: Heel ja, het was het verkeer verliep vlotjes vandaag. Dus,
2: mooi.
0: En hoe later wij het maken, hoe vlotter je ook weer terugrijdt.
2: Terug heb je ook geen files, hoor.
0: Is toch wel weer lekker, Stan.
1: We hoeven er morgen niet vroeg uit, dus we doen het. We doen het lekker rustig aan.
0: Dat scheelt ook nog weer.
2: Dat is wel voor jou, maar ik wel.
0: Hé, hey, we hebben nog één nummer te gaan in jouw top 3.
1: Ja.
0: En dat is, waarschijnlijk weet je het zelf wel, denk ik. We hebben nog twee gehad, dus nummer 3 is over.
1: Ik ben blij dat je hem nog gaat draaien.
0: Zeker.
1: We komen toch weer terug in de oude tijd.
0: Ja.
1: Een Nederlandse band die het nooit gemaakt heeft, maar binnen Nederland gewoon 3 topplaten heeft uitgebracht. Begin jaren 80. Ik heb het over de band Bodine.
0: Ja.
1: En hun derde album, 3 Times Running, dat vind ik zo'n geweldige plaat. Qua sound en qua performance. Maar er staat er dan 1 nummer op. Battlefield, nummer 2. Ja, jullie vroegen naar mijn favoriete Nederlandse metalnummers. En ik denk dat ik kan stellen dat ik Battlefield, dat nummer, dat ik dat het beste Nederlandse metalnummer vind. Omdat dat nummer voor mij alles heeft wat metal mooi maakt.
0: Met Arjan Lucassen.
1: Het heeft groove. Het heeft een fantastische zang. Het heeft mooie twin gitaar, het heeft een lekker rollende drum, het is sfeer.
0: Galopje?
1: Wellicht ook een klein galopje.
0: We gaan ons best doen.
1: Maar daar zijn jullie de experts in. Dus dat nummer is voor mij een beetje mooi om mee af te sluiten. En,
2: lekker hoor.
1: Ik hoop dat de luisteraar het ook met mij eens is. En dat het misschien ook voor de jeugd een eye-opener is. Van, check ook even die oude Nederlandse bands. Ja. Bodine.
2: Helemaal met je eens.
0: Picture hebben we natuurlijk gehad. Absoluut. Ja. Helemaal met je eens.
1: Maar Battlefield is voor mij de pinnacle.
0: Nou, tof. We gaan zeker even luisteren. Ik ken uiteraard Bodine. En ik ken waarschijnlijk ook Battlefield. Ik heb alleen niet direct nu... Hoe gaat die klinkt ook
2: dat
0: weer?
2: Dat gaan we zo meteen horen.
0: Dat gaan we nu inderdaad horen.
2: Zeker.
0: Dankjewel, Stan. En ook dank voor het luisteren naar ons programma weer. We zijn dus nu 4 weken zijn we even uit de lucht. Althans, een nieuwe show. We gaan wel herhaling doen.
2: Top met 4 degene, van onszelf.
0: Precies, die wij heel erg leuk vinden. En tot over 4 weken weer bij Dynamo Metal Fest zijn we dan weer aanwezig.
2: Tik ons aan, hè, John Cita.
0: Dank voor het luisteren.
2: Voor het praatje.
1: En jullie gaan niet naar Alcatraz.
2: Ja, misschien ook wel. Maar bij Dynamo gaan we ook wat opnemen.
0: Daar maken we even een show in ieder geval.
2: Grootzware jongens editie.
0: Dank voor het luisteren en we gaan afscheid nemen.
2: Tot zo bij de Excel.
0: Yo, uiteraard. Hey, yo.

0: Session.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. Het tramspoor op de Erasmusbrug in Rotterdam is weer vrij. De trams die daar vanmorgen botsten zijn weggehaald. Auto's en trams mogen nog niet over de brug, alleen voetgangers en fietsers. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Ook de trambestuurder die achterop een stilstaande tram reed. Nijmegen neemt maatregelen in een park waar feesten worden gehouden rond de Vierdaagse. Er mogen minder mensen naar binnen en ze worden gecontroleerd op wapens, drank en drugs. Het heeft te maken met een zware mishandeling in het park en een dodelijke schietpartij vannacht in de buurt. Door de droogte gaan sluizen in de buurt van Schiedam en Delft vanaf overmorgen helemaal niet meer open. Anders komt er te veel zout water binnen in de Nieuwe Maas en dat is slecht voor de landbouw en de natuur. De sluizen waren al minder vaak open en schepen moesten daardoor langer wachten. Dat wordt nu omvaren. Goed nieuws voor mensen in Rome dat gebukt gaat onder de hitte. Je mag daar gratis naar de bioscoop om af te koelen. Want binnen hebben ze airconditioning. Het kan bij 11 bioscopen die alleen Italiaanse films vertonen. Afkoelen kan ook in bibliotheken van Rome. Het wordt daar morgen 36 graden. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon en een fris windje. Het wordt dan rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Impact. Optimalism.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de staat van de Merwedebrug bij Gorkum. Die is al afgesloten voor zwaar verkeer. Er worden samples genomen van de constructie, maar daarvoor moeten wel een paar rijstroken dicht. Eerst richting Breda en daarna naar Utrecht. Het onderzoek begint morgenavond en duurt 4 nachten. Minister Van Weel heeft weer met Sierra Leone gepraat over uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Sierra Leone zou het initiatief hebben genomen. Bolle Jos moet hier de cel in, maar Sierra Leone beschermt hem nog steeds. Van Weel zei na het gesprek, het is mooi dat ze willen praten, maar ze moeten ook echt wat doen. Bij de Nijmeegse Vierdaagse heeft het Rode Kruis vandaag zijn handen vol gehad aan wandelaars met blaren. Het was dag 2 en dan zijn het er altijd het meest. Vandaag zelfs meer dan gemiddeld op dag 2. Hoe het komt weet het Rode Kruis niet zeker, maar het kan zijn door buien onderweg. Wielrenner Jasper Philipsen reageerde emotioneel op zijn eerste overwinning in deze Tour. Hij zei dat hij de afgelopen dagen veel bagger over zich heen heeft gehad, omdat het eerder net niet lukte. Het was zo erg dat hij zich terugtrok in de bubbel van zijn ploeg en heeft zijn Instagram-account verwijderd. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een plan om een stille tocht te houden voor de 18-jarige Rotterdammer die werd doodgeschoten in Nijmegen. Online gaat een oproep rond. De tocht zou zondag worden gehouden in Rotterdam. Zijn familie zegt dat hij een zachtaardige jongen was die liever een ruzie oploste dan er een veroorzaakte en noemt zijn dood zinloos geweld. Meerdere reisorganisaties hebben alle reizen geschrapt naar landen in het Midden-Oosten waarvoor het reisadvies is aangescherpt. Het zijn Saoedi-Arabië en landen eromheen, zoals Qatar en Oman. Die staan nu op oranje door de aanhoudende oorlog tussen Amerika en Iran. Er gingen sowieso al veel minder mensen naartoe. De politie is op zoek naar mensen die om de haverklap fietsen midden op de weg gooien in het Zuid-Hollandse Brielen. Het is al 9 keer gebeurd. Deze week was het weer raak. Toen lagen er 10 fietsen op straat. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk, zegt de politie bij Rijnmond. Ali B. heeft zijn optreden verdedigd morgen bij een avond voor ondernemers. Het wordt geen theatershow, zegt hij. Het gaat alleen over ondernemen. Er is ophef over omdat Ali B. is veroordeeld voor verkrachting. Hij kreeg 3 jaar cel, maar ging in cassatie en daarom hoeft hij nog niet de gevangenis in. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is one van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

check out.

0: Kink.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. De man die werd opgepakt na de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. Hij was de enige die vastzat, maar had er niks mee te maken. Het slachtoffer werd gisteravond neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Zijn familie denkt dat die slachtoffer was van zinloos geweld. De Erasmusbrug in Rotterdam is na het tramongeluk weer vrijgegeven voor auto's. Die moesten een groot deel van de dag omrijden door het reddingswerk, de ravage en de berging. Een tram botste vanochtend in volle vaart achter op een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood. Maar dat vindt de rechter geen excuus. Voetbalfans uit de hele wereld hebben een dreamteam samengesteld van spelers die meededen op het WK. En wie kreeg veruit de meeste stemmen? Keeper Fosinha van Kaapverdië. Dat verraste door de tweede ronde te halen en de latere kampioen Spanje op 0-0 hield. De grote sterren zitten er ook in, zoals Messi, Mbappé en Haaland. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon en het waait behoorlijk. Het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20...

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
2: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vast zat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld, maar er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. En nieuw op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO, Tyrus in Zuid-Libanon. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee met belangrijke archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Er is al een hoop schade door aanvallen van Israël op Hezbollah en het onderhoud schiet er nu ook bij in. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.
4: Kink Distortion. Everything loud.
2: Distortion. Kink.
5: O, earth and sea. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: Motion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: King Distortion.